0: brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. NAC Breda heeft de 34-jarige Mats Zeuntjes gecontracteerd. De creatieve middenvelder kon transfervrij over nadat zijn contract bij FC Groningen afliep. Voor Zeuntjes is het een terugkeer bij de club waar zijn professionele voetbalcarrière ooit begon. Technisch directeur Peter Maas noemt de komst van de ervaren speler een belangrijke versterking voor de selectie. Zeuntjes spreekt zelf van een warm weerzien en kijkt ernaar uit om voor de club te knallen. Een persoon is vrijdagochtend overleden voor de ingang van een winkelcentrum aan de Cipresstraat in Breda. Het slachtoffer werd daar onwel. Meerdere hulpdiensten kwamen direct ter plaatse om hulp te bieden. Ook een traumahelikopter werd ingezet voor medische assistentie. Ondanks de inzet van de hulpverleners is het slachtoffer ter plekke aan de gevolgen overleden. Een 27-jarige man uit Baarle-Hertog is in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden op de A16 bij Rijsbergen. De automobilist reed met 145 km per uur langs wegwerkzaamheden naar een limiet van 70 gold. De politie zag dat de man zijn auto nauwelijks onder controle had en nam hem mee naar het bureau. Daar bleek uit een blaastest dat hij ruim boven de wettelijke limiet had gedronken. Zijn rijbewijs is direct ingevorderd en de politie heeft zijn auto in beslag genomen. De verkeersofficier bepaalt op een later moment of hij het voertuig definitief kwijtraakt. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Shara in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Shara benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Shara voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. Een man reed in die bus op feestende Pride-gangers in. Hij doodde daarbij één persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gerdien op de grens met Frankrijk gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: nieuws, achtergronden en de leukste muziekmix.
1: Je luistert naar Breda Nu.

0: hebben.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. NAC Breda heeft de 34-jarige Mats Zeuntjes gecontracteerd. De creatieve middenvelder kon transfervrij over nadat zijn contract bij FC Groningen afliep. Voor Zeuntjes is het een terugkeer bij de club waar zijn professionele voetbalcarrière ooit begon. Technisch directeur Peter Maas noemt de komst van de ervaren speler een belangrijke versterking voor de selectie. Zeuntjes spreekt zelf van een warm weerzien en kijkt ernaar uit om voor de club te knallen. Bij het bedrijf Steel Production Group aan de Gooikensdam in Oosterhout is vrijdagmiddag brand uitgebroken. Dat meldt Veiligheidsregio Midden-West-Brabant. Het vuur ontstond rond 4:30 in een machine in de loods. Alle aanwezigen konden het pand op tijd en ongedeerd verlaten. De brandweer zette een grote ventilator in om de rook uit het pand te krijgen. Rond 4:15 was de brand onder controle. Rijkswaterstaat start dit weekend met actieve handhaving op het verbod voor vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem. Overtreders van het sinds 18 juli geldende verbod riskeren een boete van €500. De maatregel is noodzakelijk omdat het staal in de boogconstructie van de brug zwakker is dan gedacht. Hulpdiensten en lijnbussen zijn uitgezonderd van dit verbod. Voor de handhaving worden camera's met automatische kentekenherkenning gebruikt. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van Al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. Een man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gerdien, op de grens met Frankrijk, gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

mix uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De Belastingdienst heeft vorige maand beslag gelegd op de villa van de Bredase influencer Mohamed Lamadi, beter bekend als Mobicep. Dit blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. Naast het beslag door de Belastingdienst had justitie vorig jaar al beslag gelegd op de woning in het kader van een onderzoek naar witwassen. De villa aan het Heilapark heeft een geschatte waarde van bijna 925.000 euro. Door de nieuwe maatregel van de Belastingdienst dreigt de influencer zijn huis nu definitief kwijt te raken. Lamadi zelf verklaart tegenover Omroep Brabant niet bang te zijn hiervoor en ziet de zaak met vertrouwen tegemoet. Een motorrijder is vrijdagavond gewond geraakt aan de Emerparklaan in Breda nadat hij de controle over zijn voertuig verloor. De man raakte van de weg en kwam hard tot stilstand tegen een boom. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De zwaar beschadigde motor is door een bergingsbedrijf weggehaald. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Rijkswaterstaat start dit weekend met actieve handhaving op het verbod voor vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem. Overtreders van het sinds 18 juli geldende verbod riskeren een boete van 500 euro. De maatregel is noodzakelijk omdat het staal in de boogconstructie van de brug zwakker is dan gedacht. Hulpdiensten en lijnbussen zijn uitgezonderd van dit verbod. Voor de handhaving worden camera's met automatische kentekenherkenning gebruikt. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Wat kies jij? Doof of blind?
5: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharra in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharra benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van Al-Sharra voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. Een man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gerdien, op de grens met Frankrijk, gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De persoon is vrijdagochtend overleden voor de ingang van een winkelcentrum aan de Cipresstraat in Breda. Het slachtoffer werd daar onwel. Meerdere hulpdiensten kwamen direct ter plaatse om hulp te bieden. Ook een traumahelikopter werd ingezet voor medische assistentie. Ondanks de inzet van de hulpverleners is het slachtoffer ter plekke aan de gevolgen overleden. Een 27-jarige man uit Baarle-Hertog is in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden op de A16 bij Rijsbergen. De automobilist reed met 145 km per uur langs wegwerkzaamheden, waar een limiet van 70 gold. De politie zag dat de man zijn auto nauwelijks onder controle had en nam hem mee naar het bureau. Daar bleek uit een blaastest dat hij ruim boven de wettelijke limiet had gedronken. Zijn rijbewijs is direct ingevorderd en de politie heeft zijn auto in beslag genomen. De verkeersofficier bepaalt op een later moment of hij het voertuig definitief kwijtraakt. Rijkswaterstaat start dit weekend met actieve handhaving op het verbod voor vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem. Overtreders van het sinds 18 juli geldende verbod riskeren een boete van €500. De maatregel is noodzakelijk omdat het staal in de boogconstructie van de brug zwakker is dan gedacht. Hulpdiensten en lijnbussen zijn uitgezonderd van dit verbod. Voor de handhaving worden camera's met automatische kentekenherkenning gebruikt. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.
2: 2, 3...

tweede klas. Haver VWO, meteen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hey opa, hoor je dat?
4: Huh?
3: Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
6: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. In Sappemeer in Groningen is gisteravond rond 7 uur een lichte aardbeving gevoeld. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 1,6. Het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Dit type aardbeving is vermoedelijk veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Hoewel die 2 jaar geleden al is stilgelegd, blijft er in de provincie Groningen de komende decennia kans op aardbevingen. Bij het Homo-monument in Amsterdam is morgen een herdenking om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Tijdens het evenement reed een bestelbus in op de menigte bij de Potsdamer Platz. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De 21-jarige vermoedelijke dader is doodgeschoten toen hij met een mes op de politie afrende. Op dit moment is in Amsterdam de World Pride aan de gang, waar honderdduizenden deelnemers op af zijn gekomen. De gevechtspauze tussen de VS en Iran zorgt voor flink lagere olieprijzen. De prijs voor een vat Brent-olie in het Midden-Oosten daalde 6% tot rond de $91 per vat. De gevechtspauze volgt op bijna 2 weken aanvallen over en weer tussen de Amerikanen en Iran. Het Pentagon legde afgelopen vrijdagavond de aanvallen stil om meer tijd te nemen voor diplomatie en om het eigen wapenarsenaal te sparen. Als reactie heeft ook Iran de aanvallen op Amerikaanse bases opgeschort. Veel animo voor universitaire lerarenopleidingen. Het voorbije collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. En dat is goed nieuws om iets te doen aan het lerarentekort. Met zo'n opleiding op zak mogen afgestudeerden in het basis- en voortgezet onderwijs voor de klas staan. Vooral de 1-jarige masters zijn populair. Daar waren ruim 21% meer inschrijvingen. Universiteiten hebben de voorbije tijd vol ingezet op universitaire lerarenopleidingen. En er zijn ook veel opties voor zij-instromers die voor de klas willen staan. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Welkom bij Breda Nu.
12: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
12: Dit is Breda Nu.

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: You. Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. In Breda en de rest van West-Brabant is het aantal explosies en pogingen daartoe nauwelijks afgenomen. Landelijk waren er in de eerste helft van dit jaar 581 incidenten, 124 minder dan een jaar eerder. Volgens de politie blijft het aantal in deze regio redelijk stabiel. Daarom wordt een speciale coördinator aangesteld om de aanpak van explosies beter af te stemmen. Ondergrondse afvalcontainers in Breda blijken met veel verschillende pasjes te openen, zoals bankpassen, OV-chipkaarten en bibliotheekpassen. De gemeente heeft dat bewust ingesteld omdat de paslezers worden vervangen en inwoners anders mogelijk voor een dichte container staan. Daardoor kunnen voorlopig ook mensen zonder Bredase afvalpas de container gebruiken. De werkzaamheden duren mogelijk tot eind 2026. De 77-jarige muzikant Stephen Wilkinson slaapt in Breda al langere tijd in een tent omdat hij geen vaste woonplek heeft. De zanger en multi-instrumentalist trad jarenlang op met verschillende bands, maar wacht nu op hulp van de gemeente Breda. Volgens mensen om hem heen komt een geschikte woonplek nog niet van de grond. Zij willen voorkomen dat Wilkinson op zijn leeftijd opnieuw een winter buiten moet doorbrengen. De gemeente lijkt nu wel in contact te zijn met de IND. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Door de werkzaamheden op de Moerdijkbrug staat er alweer een file op de A16 vanuit Breda tussen Knopend Zonthil en Dordrecht 5 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. In Sappemeer in Groningen is gisteravond rond 7 uur een lichte aardbeving gevoeld. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 1,6. Het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Dit type aardbeving is vermoedelijk veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Hoewel die 2 jaar geleden al is stilgelegd, blijft er in de provincie Groningen de komende decennia kans op aardbevingen. Bij het Homo-monument in Amsterdam is morgen een herdenking om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Tijdens het evenement reed een bestelbus in op de menigte bij de Potsdamer Platz. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De 21-jarige vermoedelijke dader is doodgeschoten toen hij met een mes op de politie afrende. Op dit moment is in Amsterdam de World Pride aan de gang, waar honderdduizenden deelnemers op af zijn gekomen. De gevechtspauze tussen de VS en Iran zorgt voor flink lagere olieprijzen. De prijs voor een vat Brent-olie in het Midden-Oosten daalde 6% tot rond de $91 per vat. De gevechtspauze volgt op bijna 2 weken aanvallen over en weer tussen de Amerikanen en Iran. Het Pentagon legde afgelopen vrijdagavond de aanvallen stil om meer tijd te nemen voor diplomatie en om het eigen wapenarsenaal te sparen. Als reactie heeft ook Iran de aanvallen op Amerikaanse bases opgeschort. Veel animo voor universitaire lerarenopleidingen. Het voorbije collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. En dat is goed nieuws om iets te doen aan het lerarentekort. Met zo'n opleiding op zak mogen afgestudeerden in het basis- en voortgezet onderwijs voor de klas staan. Vooral de 1-jarige masters zijn populair. Daar waren ruim 21% meer inschrijvingen. Universiteiten hebben de voorbije tijd vol ingezet op universitaire lerarenopleidingen. En er zijn ook veel opties voor zij-instromers die voor de klas willen staan. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Stel een file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 9 kilometer. De vertraging bij de werkzaamheden is extra groot door een vrachtwagenongeluk. Een half uur vertraging nu. En aansluitend op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Bij Roosendaal-Noord is de afrit dicht. Bij Knoopend Klaverpolder staat 2 kilometer file. En 20 minuten is de vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. De 77-jarige muzikant Stephen Wilkinson slaapt in Breda al langere tijd in een tent, omdat hij geen vaste woonplek heeft. De zanger en multi-instrumentalist trad jarenlang op met verschillende bands, maar wacht nu op hulp van de gemeente Breda. Volgens mensen om hen heen komt een geschikte woonplek nog niet van de grond. Zij willen voorkomen dat Wilkinson op zijn leeftijd opnieuw een winter buiten moet doorbrengen. De gemeente lijkt nu wel in contact te zijn met de IND. In Breda en de rest van West-Brabant is het aantal explosies en pogingen daartoe nauwelijks afgenomen. Landelijk waren er in de eerste helft van dit jaar 581 incidenten, 124 minder dan een jaar eerder. Volgens de politie blijft het aantal in deze regio redelijk stabiel. Daarom wordt een speciale coördinator aangesteld om de aanpak van explosies beter af te stemmen. Ondergrondse afvalcontainers in Breda blijken met veel verschillende pasjes te openen, zoals bankpassen, OV-chipkaarten en bibliotheekpassen. De gemeente heeft dat bewust ingesteld omdat de paslezers worden vervangen en inwoners anders mogelijk voor een dichte container staan. Daardoor kunnen voorlopig ook mensen zonder Breda'se afvalpas de container gebruiken. De werkzaamheden duren mogelijk tot eind 2026. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht 9 kilometer file. Een half uur vertraging door werkzaamheden en door een ongeluk met een vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Twee doden en vijf gewonden bij een schietpartij in Seattle in de Amerikaanse staat Washington. Het gebeurde tijdens een foodfestival. Twee verdachten zijn aangehouden. Rond 6 uur lokale tijd gisteravond werden schoten gehoord en brak paniek uit. Over de identiteit van de twee doden is nog niets bekendgemaakt. Het foodfestival in Seattle wordt sinds 1982 gehouden en trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers. Over de verdachten of over een motief van de schutters is nog niets bekend. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt met drones. Volgens de regionale autoriteiten zijn er 12 mensen gewond geraakt. Er brak onder meer brand uit in een wooncomplex en ruim 15 auto's vlogen in brand. De Oekraïnse luchtaanvallen troffen ook de plaats Rostov-on-Don in Zuid-Rusland. Dat is een belangrijk exportcentrum aan de Zee van Azov. Bij die aanval vielen 2 doden. In Eindhoven is vannacht opnieuw een auto in brand gestoken. Het is al de 4e keer in korte tijd dat dat gebeurde. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was, moet de auto als verloren worden beschouwd. Afgelopen weekend vonden ook al andere autobranden plaats in 2 Eindhovense woonwijken. Bewoners waren daardoor al extra alert. De politie doet onderzoek naar de brandstichtingen. In de provincie Groningen is gisteravond een lichte aardbeving gevoeld. De beving bij Sappemeer had een kracht van 1,6 en het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Dit type aardbeving is vermoedelijk veroorzaakt door de inmiddels stilgelegde gaswinning in het gebied. In de provincie Groningen wordt al 2 jaar niet meer naar gas geboord, maar de kans op aardbevingen blijft de komende decennia nog bestaan. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat 9 kilometer file tussen Breda Noord en Dordrecht. De vertraging is 20 minuten. Door de werkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. De A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam stond een te hoge vrachtwagen voor de Heinenoordtunnel. Die is weg. 7 kilometer file staat er nog wel tussen Afrit-Niemandsdorp en de tunnel. Een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Bij het bedrijf Steel Production Group aan de Gooikensdam in Oosterhout is vrijdagmiddag brand uitgebroken. Dat meldt Veiligheidsregio Midden-West-Brabant. Het vuur ontstond rond 4:30 in een machine in de loods. Alle aanwezigen konden het pand op tijd en ongedeerd verlaten. De brandweer zette een grote ventilator in om de rook uit het pand te krijgen. Rond 4:15 was de brand onder controle. Een persoon is vrijdagochtend overleden voor de ingang van een winkelcentrum aan de Cipresstraat in Breda. Het slachtoffer werd daar onwel. Meerdere hulpdiensten kwamen direct ter plaatse om hulp te bieden. Ook een traumahelikopter werd ingezet voor medische assistentie. Ondanks de inzet van de hulpverleners is het slachtoffer ter plekke aan de gevolgen overleden. Rijkswaterstaat start dit weekend met actieve handhaving op het verbod voor vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem. Overtreders van het sinds 18 juli geldende verbod riskeren een boete van €500. De maatregel is noodzakelijk omdat het staal in de boogconstructie van de brug zwakker is dan gedacht. Hulpdiensten en lijnbussen zijn uitgezonderd van dit verbod. Voor de handhaving worden camera's met automatische kentekenherkenning gebruikt. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam, 4 kilometer file tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 10 minuten is de vertraging door de werkzaamheden. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht aansluitend 2 kilometer file bij knooppunt Klaverpolder. Daar is de vertraging meer dan een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
6: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Verdriet en verbijstering onder Duitsers in Berlijn. De doodgeschoten vermoedelijke dader van de aanslag daar blijkt een bekende van de politie. 2 maanden geleden werd hij nog veroordeeld wegens het voorbereiden van een ernstig geweldsdelict, maar hij bleef op vrije voeten. Als voorwaarde moest hij deelnemen aan een deradicaliseringstraject. De 21-jarige man zou zich ook hebben proberen aan te sluiten bij IS. 2 doden en 5 gewonden bij een schietpartij tijdens een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle. 2 verdachten zijn opgepakt. Rond 6 uur lokale tijd gisteravond werden schoten gehoord en brak paniek uit. De identiteit van de 2 doden is niet bekendgemaakt. Het foodfestival in Seattle trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers en bestaat sinds 1982. Over het motief van de schutters is niets bekend. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt met drones. Volgens de regionale autoriteiten zijn er 12 mensen gewond geraakt. Er brak onder meer brand uit in een wooncomplex en ruim 15 auto's vlogen in brand. De Oekraïnse luchtaanvallen troffen ook de plaats Rostov-on-Don in Zuid-Rusland. Dat is een belangrijk exportcentrum aan de Zee van Azov. Bij die aanval vielen 2 doden. In Eindhoven is vannacht opnieuw een auto in brand gestoken. Het is al de 4e keer in korte tijd dat dat gebeurde. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was, moet de auto als verloren worden beschouwd. Afgelopen weekend vonden ook al andere autobranden plaats in 2 Eindhovense woonwijken. Bewoners waren daardoor al extra alert. De politie doet onderzoek naar de brandstichtingen. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Welkom bij Breda Nu.
12: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
12: Dit is Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. In Breda en de rest van West-Brabant is het aantal explosies en pogingen daartoe nauwelijks afgenomen. Landelijk waren er in de eerste helft van dit jaar 581 incidenten, 124 minder dan een jaar eerder. Volgens de politie blijft het aantal in deze regio redelijk stabiel. Daarom wordt een speciale coördinator aangesteld om de aanpak van explosies beter af te stemmen. Breda wil de komende 4 jaar ongeveer 7000 nieuwe woningen bouwen om het woningtekort aan te pakken. Maar binnen de bestaande stad wordt het steeds moeilijker om geschikte bouwlocaties te vinden. Daarom kijkt de gemeente onder meer naar plekken waar gebouwen kunnen worden vervangen, buurten dichter kunnen worden bebouwd en gebieden een nieuwe functie kunnen krijgen. De 77-jarige muzikant Stephen Wilkinson slaapt in Breda al langere tijd in een tent omdat hij geen vaste woonplek heeft. De zanger en multi-instrumentalist trad jarenlang op met verschillende bands, maar wacht nu op hulp van de gemeente Breda. Volgens mensen om hen heen komt een geschikte woonplek nog niet van de grond. Zij willen voorkomen dat Wilkinson op zijn leeftijd opnieuw een winter buiten moet doorbrengen. De gemeente lijkt nu wel in contact te zijn met de IND. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N616 Gemert-Veghel tussen Gemert en Erp staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. De enorme natuurbrand bij Bordeaux kan voorlopig niet worden geblust. De Federatie van Franse Brandweerlieden denkt dat de brand mogelijk nog maanden zal duren. De Franse autoriteiten hebben inmiddels 1200 politiemensen naar het getroffen gebied in de Gironde gestuurd. Veel mensen moesten hun huizen verplicht verlaten vanwege de naderende bosbranden. Om te voorkomen dat de huizen worden leeggeroofd, is de politie aanwezig. Verdriet en verbijstering onder Duitsers in Berlijn. De doodgeschoten vermoedelijke dader van de aanslag daar blijkt een bekende van de politie. 2 maanden geleden werd hij nog veroordeeld wegens het voorbereiden van een ernstig geweldsdelict, maar hij bleef op vrije voeten. Als voorwaarde moest hij deelnemen aan een deradicaliseringstraject. De 21-jarige man zou zich ook hebben proberen aan te sluiten bij IS. 2 doden en 5 gewonden bij een schietpartij tijdens een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle. 2 verdachten zijn opgepakt. Rond 6 uur lokale tijd gisteravond werden schoten gehoord en brak paniek uit. De identiteit van de 2 doden is niet bekendgemaakt. Het foodfestival in Seattle trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers en bestaat sinds 1982. Over het motief van de schutters is niets bekend. Ondanks de opmars van auto's met een automatische versnelling blijven handgeschakelde auto's in de meerderheid. Wel is de hoeveelheid automaten de voorbije 10 jaar verdubbeld, vooral door de snelle opmars van elektrische en hybride auto's. Die hebben standaard een automatisch versnellingssysteem. Ruim 2 op de 5 auto's hebben nu een automaat. Vooral mensen die op benzine rijden geven nog steeds een voorkeur aan handgeschakelde auto's. 63% van de nieuw verkochte benzineauto's had dit jaar een handgeschakelde versnelling. Het weer, vanuit het westen opklaringen en daarmee ook meer zonnige perioden bij een matige westenwind. De maxima lopen uiteen van 20 graden op de Wadden tot 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Een motorrijder is vrijdagavond gewond geraakt aan de Emeparklaan in Breda nadat hij de controle over zijn voertuig verloor. De man raakte van de weg en kwam hard tot stilstand tegen een boom. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De zwaar beschadigde motor is door een bergingsbedrijf weggehaald. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Een 27-jarige man uit Baarle-Hertog is in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden op de A16 bij Rijsbergen. De automobilist reed met 145 km per uur langs wegwerkzaamheden, waar een limiet van 70 gold. De politie zag dat de man zijn auto nauwelijks onder controle had en nam hem mee naar het bureau. Daar bleek uit een blaastest dat hij ruim boven de wettelijke limiet had gedronken. Zijn rijbewijs is direct ingevorderd en de politie heeft zijn auto in beslag genomen. De verkeersofficier bepaalt op een later moment of hij het voertuig definitief kwijtraakt. De Belastingdienst heeft vorige maand beslag gelegd op de villa van de Bredase influencer Mohamed Lamadi, beter bekend als Mo Bicep. Dit blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. Naast het beslag door de Belastingdienst had justitie vorig jaar al beslag gelegd op de woning in het kader van een onderzoek naar witwassen. De villa aan het Heilapark heeft een geschatte waarde van bijna 925.000 euro. Door de nieuwe maatregel van de Belastingdienst dreigt de influencer zijn huis nu definitief kwijt te raken. Lamadi zelf verklaart tegenover Omroep Brabant niet bang te zijn hiervoor en ziet de zaak met vertrouwen tegemoet. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: EDA Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Eagles uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Grote delen van China gaan gebukt onder zware regen, overstromingen en aardverschuivingen. De situatie is het gevolg van Nul, de zwaarste orkaan van dit seizoen die ook Hongkong teisterde. De extreme regen is nu het grootste probleem. In de provincie Gansu vielen vannacht 10 doden en 23 gewonden bij een stortvloed. Door de orkaan moesten 800.000 mensen worden geëvacueerd. Vluchten en treinritten werden stilgelegd. In Zuid-China kunnen de mensen nu weer terug naar huis. Op de hoogste berg van Europa, de Russische berg Elbrus, zijn 5 bergbeklimmers omgekomen. 2 andere klimmers konden worden gered. De groep bergbeklimmers werd verrast door een zware storm tijdens de afdaling. De klimmers kwamen uit Bosnië en Herzegovina. 2 lichamen zijn geborgen op bijna 5400 meter hoogte. Het bergen van de 3 overige lichamen verloopt moeizaam door het slechte weer. Reddingswerkers hebben last van harde wind, sneeuw en slecht zicht. De enorme natuurbrand bij Bordeaux kan voorlopig niet worden geblust. De Federatie van Franse Brandweerlieden denkt dat de brand mogelijk nog maanden zal duren. De Franse autoriteiten hebben inmiddels 1200 politiemensen naar het getroffen gebied in de Gironde gestuurd. Veel mensen moesten hun huizen verplicht verlaten vanwege de naderende bosbranden. Om te voorkomen dat de huizen worden leeggeroofd, is de politie aanwezig. Ondanks de opmars van auto's met een automatische versnelling blijven handgeschakelde auto's in de meerderheid. Wel is de hoeveelheid automaten de voorbije 10 jaar verdubbeld, vooral door de snelle opmars van elektrische en hybride auto's. Die hebben standaard een automatisch versnellingssysteem. Ruim 2 op de 5 auto's hebben nu een automaat. Vooral mensen die op benzine rijden geven nog steeds de voorkeur aan handgeschakelde auto's. Het weer, vanuit het westen opklaringen en daarmee ook meer zonnige perioden bij een matige westenwind. De maxima lopen uiteen van 20 graden op de Wadden tot 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. In Breda en de rest van West-Brabant is het aantal explosies en pogingen daartoe nauwelijks afgenomen. Landelijk waren er in de eerste helft van dit jaar 581 incidenten, 124 minder dan een jaar eerder. Volgens de politie blijft het aantal in deze regio redelijk stabiel. Daarom wordt een speciale coördinator aangesteld om de aanpak van explosies beter af te stemmen. De 77-jarige muzikant Stephen Wilkinson slaapt in Breda al langere tijd in een tent, omdat hij geen vaste woonplek heeft. De zanger en multi-instrumentalist trad jarenlang op met verschillende bands, maar wacht nu op hulp van de gemeente Breda. Volgens mensen om hen heen komt een geschikte woonplek nog niet van de grond. Zij willen voorkomen dat Wilkinson op zijn leeftijd opnieuw een winter buiten moet doorbrengen. De gemeente lijkt nu wel in contact te zijn met de IND. Breda wil de komende 4 jaar ongeveer 7000 nieuwe woningen bouwen om het woningtekort aan te pakken. Maar binnen de bestaande stad wordt het steeds moeilijker om geschikte bouwlocaties te vinden. Daarom kijkt de gemeente onder meer naar plekken waar gebouwen kunnen worden vervangen, buurten dichter kunnen worden bebouwd en gebieden een nieuwe functie kunnen krijgen. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Beveiligers op Schiphol dreigen met acties omdat de vakbonden CNV en FNV niet verder zijn gekomen in het overleg met de luchthaven en zeggen te zijn uitonderhandeld. Volgens de bonden zijn de plannen van Schiphol onvoldoende om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten aan te pakken. Zij eisen onder meer een hitteprotocol en een veel betere bezetting op de security controllers. De bonden beraden zich daarom nu op mogelijke collectieve acties. Wanneer die komen is nog niet bekend. Sinds de invoering van de helmplicht lopen snorfietsers minder vaak hoofdletsel op bij een ongeluk. Volgens onderzoek van Verkeersinstituut SWOV daalde het aantal hoofdverwondingen van ruim de helft tussen 2015 en 2018 naar ongeveer een derde in 2023 en 2024. Ook het aantal ongevallen met snorfietsen is afgenomen, maar dat kan komen doordat sommige snorfietsers overgestapt zijn op een ander vervoermiddel. Want sinds 1 januari 2023 snorfietsers een helm moeten dragen, nam hun aantal af. Het aantal branden in meterkasten neemt toe doordat er steeds meer warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen aan worden gekoppeld. Volgens deskundigen zijn oudere groepenkasten vaak niet geschikt voor die hogere belasting. Ook worden nieuwe installaties niet altijd veilig aangesloten, waardoor het risico op oververhitting toeneemt, meldt RTL. Experts adviseren de meterkast bij een aanpassing altijd te laten controleren door een erkend installateur en er ook geen opbergkast van te maken. En prins Bernhard van Oranje gaat al zijn zakelijke belangen verkopen. In zijn portefeuille zitten onder meer deelnemingen in circuit Zandvoort, het Mediapark in Hilversum, heel veel vastgoed en een IT-bedrijf. De prins draagt al zijn belangen over aan zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Over de verkoopprijs zijn geen mededelingen gedaan. Bernhard is in de volksmond bekend als de Pandjesprins. Hij zou er zo'n 600 in Nederland in bezit hebben, waarvan alleen al 350 in Amsterdam. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Hilversum.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. In Breda en de rest van West-Brabant is het aantal explosies en pogingen daartoe nauwelijks afgenomen. Landelijk waren er in de eerste helft van dit jaar 581 incidenten, 124 minder dan een jaar eerder. Volgens de politie blijft het aantal in deze regio redelijk stabiel. Daarom wordt een speciale coördinator aangesteld om de aanpak van explosies beter af te stemmen. Ondergrondse afvalcontainers in Breda blijken met veel verschillende pasjes te openen, zoals bankpassen, OV-chipkaarten en bibliotheekpassen. De gemeente heeft dat bewust ingesteld omdat de paslezers worden vervangen en inwoners anders mogelijk voor een dichte container staan. Daardoor kunnen voorlopig ook mensen zonder Breda's afvalpas de container gebruiken. De werkzaamheden duren mogelijk tot eind 2026. De 77-jarige muzikant Stephen Wilkinson slaapt in Breda al langere tijd in een tent omdat hij geen vaste woonplek heeft. De zanger en multi-instrumentalist trad jarenlang op met verschillende bands, maar wacht nu op hulp van de gemeente Breda. Volgens mensen om hem heen komt een geschikte woonplek nog niet van de grond. Zij willen voorkomen dat Wilkinson op zijn leeftijd opnieuw een winter buiten moet doorbrengen. De gemeente lijkt nu wel in contact te zijn met de IND. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat?
3: Huh?
2: Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
7: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Iran meldt dat het land de controle over de straat van Hormuz behoudt en voorlopig niet opnieuw met de Verenigde Staten wil onderhandelen. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken na het besluit van de Amerikaanse president Trump om nieuwe bombardementen te pauzeren. Volgens Washington is daarmee ruimte ontstaan voor diplomatie, maar Teheran ziet dat dus anders. In het centrum van de Iraanse hoofdstad hangt een enorm billboard dat de wraak op de Amerikaanse president Trump aankondigt. Voor de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen vorige week hebben zich nu 2 minderjarige jongens bij de politie gemeld. En die is nu op zoek naar nog 2 andere verdachten. Als zij zich niet melden voor woensdag worden er herkenbare beelden van hen verspreid. De beveiliger werd vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse feesten geslagen en getrapt bij de fietsenstalling op het stationsplein. Het slachtoffer liep daarbij zware verwondingen op. Beveiligers op Schiphol dreigen met acties omdat de vakbonden CNV en FNV niet verder zijn gekomen in het overleg met de luchthaven en zeggen te zijn uitonderhandeld. Volgens de bonden zijn de plannen van Schiphol onvoldoende om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten aan te pakken. Zij eisen onder meer een hitteprotocol en een veel betere bezetting op de security controllers. De bonden beraden zich daarom nu op mogelijke collectieve acties. Wanneer die komen is nog niet bekend. En prins Bernhard van Oranje gaat al zijn zakelijke belangen verkopen. In zijn portefeuille zitten onder meer deelnemingen in circuit Zandvoort, het Mediapark in Hilversum, heel veel vastgoed en een IT-bedrijf. De prins draagt al zijn belangen over aan zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Over de verkoopprijs zijn geen mededelingen gedaan. Bernhard is in de volksmond bekend als de pandjesprins. Hij zou er zo'n 600 in Nederland in bezit hebben, waarvan alleen al 350 in Amsterdam. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Welkom bij Breda Nu.
13: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
12: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
13: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Een motorrijder is vrijdagavond gewond geraakt aan de Emeparklaan in Breda nadat hij de controle over zijn voertuig verloor. De man raakte van de weg en kwam hard tot stilstand tegen een boom. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De zwaar beschadigde motor is door een bergingsbedrijf weggehaald. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De Belastingdienst heeft vorige maand beslag gelegd op de villa van de Bredase influencer Mohamed Lamadi, beter bekend als Mobicep. Dit blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. Naast het beslag door de Belastingdienst had justitie vorig jaar al beslag gelegd op de woning in het kader van een onderzoek naar witwassen. De villa aan het Heilapark heeft een geschatte waarde van bijna 925.000 euro. Door de nieuwe maatregel van de Belastingdienst dreigt de influencer zijn huis nu definitief kwijt te raken. Lamadi zelf verklaart tegenover Omroep Brabant niet bang te zijn hiervoor en ziet de zaak met vertrouwen tegemoet. NAC Breda heeft de 34-jarige Mats Seuntjes gecontracteerd. De creatieve middenvelder kon transfervrij over nadat zijn contract bij FC Groningen afliep. Voor Seuntjes is het een terugkeer bij de club waar zijn professionele voetbalcarrière ooit begon. Technisch directeur Peter Maas noemt de komst van de ervaren speler een belangrijke versterking voor de selectie. Seuntjes spreekt zelf van een warm weerzien en kijkt ernaar uit om voor de club te knallen. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Vanochtend zijn er 3 vrouwen gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum van de Franse hoofdstad Parijs. De verdachte werd kort na de aanval opgepakt door de politie. Het incident gebeurde rond 11:30 bij Place de Clichy. De slachtoffers zijn 19, 24 en 36 jaar oud en liggen inmiddels in het ziekenhuis. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is er niemand in levensgevaar. Over het motief van de dader is nog niets bekend. Zijn identiteit is ook nog niet bekendgemaakt. De komende dagen zijn cruciaal in de strijd tegen de natuurbranden in Spanje. Buitenlandminister Grande Marlaska waarschuwt dat de weersomstandigheden vanaf woensdag het blussen veel moeilijker maken. In Spanje en Frankrijk zijn al honderdduizenden mensen geëvacueerd. Door de hitte, de droogte en de dichte begroeiing verspreiden de branden zich nu razendsnel. De Spaanse premier Sanchez noemt de branden een gevolg van de klimaatcrisis en stelt daarom een panel van klimaatwetenschappers in. Iran meldt dat het land de controle over de straat van Hormuz behoudt en voorlopig niet opnieuw met de Verenigde Staten wil onderhandelen. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken na het besluit van de Amerikaanse president Trump om nieuwe bombardementen te pauzeren. Volgens Washington is daarmee ruimte ontstaan voor diplomatie, maar Teheran ziet dat dus anders. In het centrum van de Iraanse hoofdstad hangt een enorm billboard dat de wraak op de Amerikaanse president Trump aankondigt. En er is ook weer goed nieuws voor het Gelderse Eerbeek, want papierfabriek Folding Boxboard maakt een doorstart. Daardoor blijven 180 van de 220 banen behouden. De fabriek ging eind vorige maand failliet door onder meer hoge energiekosten en toenemende concurrentie. Volgens de curator willen 2 investeerders de papierproductie combineren met het opwekken van energie. De fabriek wil de productie daarom zo snel mogelijk weer opstarten. Eerder gingen er ook al 2 andere papierfabrieken in Eerbeek dicht. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. In Breda en de rest van West-Brabant is het aantal explosies en pogingen daartoe nauwelijks afgenomen. Landelijk waren er in de eerste helft van dit jaar 581 incidenten, 124 minder dan een jaar eerder. Volgens de politie blijft het aantal in deze regio redelijk stabiel. Daarom wordt een speciale coördinator aangesteld om de aanpak van explosies beter af te stemmen. Ondergrondse afvalcontainers in Breda blijken met veel verschillende pasjes te openen, zoals bankpassen, OV-chipkaarten en bibliotheekpassen. De gemeente heeft dat bewust ingesteld omdat de paslezers worden vervangen en inwoners anders mogelijk voor een dichte container staan. Daardoor kunnen voorlopig ook mensen zonder Breda's afvalpas de container gebruiken. De werkzaamheden duren mogelijk tot eind 2026. De 77-jarige muzikant Stephen Wilkinson slaapt in Breda al langere tijd in een tent omdat hij geen vaste woonplek heeft. De zanger en multi-instrumentalist trad jarenlang op met verschillende bands, maar wacht nu op hulp van de gemeente Breda. Volgens mensen om hem heen komt een geschikte woonplek nog niet van de grond. Zij willen voorkomen dat Wilkinson op zijn leeftijd opnieuw een winter buiten moet doorbrengen. De gemeente lijkt nu wel in contact te zijn met de IND. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: luistert naar Breda Nu.
1: Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Sinds dit weekend rijden er veel minder vrachtwagens over de Merwedebrug in de A27. Dat zegt Rijkswaterstaat nadat er speciale camera's zijn ingezet om het vrachtverbod te handhaven. De precieze afname is nog niet bekend. Ook worden de eerste kentekens van overtreders nu gecontroleerd. Over het aantal boetes en het onderzoek naar de problemen met het staal in de bogen van de brug is nog niets bekend. Het vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug rijden omdat de staalconstructie is verzwakt. Vanochtend zijn er 3 vrouwen gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum van de Franse hoofdstad Parijs. De verdachte werd kort na de aanval opgepakt door de politie. Het incident gebeurde rond 11:30 bij Place de Clichy. De slachtoffers zijn 19, 24 en 36 jaar oud en liggen inmiddels in het ziekenhuis. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is er niemand in levensgevaar. Over het motief van de dader is nog niets bekend. Zijn identiteit is ook nog niet bekendgemaakt. Wereldwijd zijn er afgelopen donderdag op 23 juli meer commerciële vluchten uitgevoerd dan ooit tevoren. Volgens Flight Radar 24 ging het om ruim 153.000 vluchten op één dag. Experts verwachten dat de komende jaren het vliegverkeer nog verder blijft groeien. Tegelijkertijd neemt ook de impact op het klimaat toe. De luchtvaart is nu goed voor zo'n 2,5-3% van de wereldwijde CO2-uitstoot en is moeilijk te verduurzamen. De uitstoot van de luchtvaart steeg de afgelopen 20 jaar met ruim 30%. En er is ook weer goed nieuws voor het Gelderse Eerbeek, want papierfabriek Folding Boxboard maakt een doorstart. Daardoor blijven 180 van de 220 banen behouden. De fabriek ging eind vorige maand failliet door onder meer hoge energiekosten en toenemende concurrentie. Volgens de curator willen 2 investeerders de papierproductie combineren met het opwekken van energie. De fabriek wil de productie daarom zo snel mogelijk weer opstarten. Eerder gingen er ook al 2 andere papierfabrieken in Eerbeek dicht. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Breda wil de komende 4 jaar ongeveer 7000 nieuwe woningen bouwen om het woningtekort aan te pakken. Maar binnen de bestaande stad wordt het steeds moeilijker om geschikte bouwlocaties te vinden. Daarom kijkt de gemeente onder meer naar plekken waar gebouwen kunnen worden vervangen, buurten dichter kunnen worden bebouwd en gebieden een nieuwe functie kunnen krijgen. De 77-jarige muzikant Stephen Wilkinson slaapt in Breda al langere tijd in een tent omdat hij geen vaste woonplek heeft. De zanger en multi-instrumentalist trad jarenlang op met verschillende bands, maar wacht nu op hulp van de gemeente Breda. Volgens mensen om hen heen komt een geschikte woonplek nog niet van de grond. Zij willen voorkomen dat Wilkinson op zijn leeftijd opnieuw een winter buiten moet doorbrengen. De gemeente lijkt nu wel in contact te zijn met de IND. In Breda en de rest van West-Brabant is het aantal explosies en pogingen daartoe nauwelijks afgenomen. Landelijk waren er in de eerste helft van dit jaar 581 incidenten, 124 minder dan een jaar eerder. Volgens de politie blijft het aantal in deze regio redelijk stabiel. Daarom wordt een speciale coördinator aangesteld om de aanpak van explosies beter af te stemmen. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

groei niet reproduceren. Dezelfde reis niet maken. Bedankbaar voor wie ik ben en mijn goede en slechte dagen. Konden we maar zo nu en dan over de schutting kijken. Al denk ik dat we zelfs dan niet begrijpen.

0: de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Ook in Nederland neemt het risico op natuurbranden de komende dagen toe. Volgens de brandweer zijn de natuurgebieden door de aanhoudende droogte nog altijd kurkdroog. En als het warmer wordt en de wind aantrekt, kan de situatie snel verslechteren. De brandweer roept daarom alle recreanten en andere bezoekers van natuurgebieden op om extra voorzichtig te zijn. Nederland is volgens deskundigen nog onvoldoende voorbereid als er meerdere grote natuurbranden tegelijkertijd plaatsvinden. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat de aanslag tijdens de Pride in Berlijn van zaterdagavond niet zonder gevolgen mag blijven. Zo wil hij laten onderzoeken hoe de verdachte ongehinderd kon toeslaan. Volgens Merz was de aanval gericht tegen de queergemeenschap en de open samenleving van Duitsland. De 21-jarige verdachte werd gisteren een dag na de aanslag door de politie doodgeschoten. Hij was al eens veroordeeld en zou zich hebben willen aansluiten bij terreurgroep Islamitische Staat. Sinds dit weekend rijden er veel minder vrachtwagens over de Merwedebrug in de A27. Dat zegt Rijkswaterstaat nadat er speciale camera's zijn ingezet om het vrachtverbod te handhaven. De precieze afname is nog niet bekend. Ook worden de eerste kentekens van overtreders nu gecontroleerd. Over het aantal boetes en het onderzoek naar de problemen met het staal in de bogen van de brug is nog niets bekend. Het vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug rijden omdat de staalconstructie is verzwakt. En het Afrikaanse land Tjaad trekt zich terug uit het internationaal strafhof in Den Haag. Volgens het land is het hof niet effectief genoeg en is er te weinig aandacht voor alle werelddelen. De uittreding gaat pas over een jaar officieel in, tot die tijd geldt er een wachttijd. Tjaad kwam eerder in opspraak omdat het de voormalige Soedanese president Omar al-Bashir niet arresteerde voor genocide, ondanks een arrestatiebevel van het strafhof. Dat ICC bepaalde toen dat Tjaad zijn verplichtingen als ICC-lid had verzaakt. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden deze middag in het zuiden van het land op de weg. Een paar opvallende files. Om te beginnen de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zoomland en Tolen gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten. Behoorlijk wat oponthoud heb je nog altijd op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht en dat kost je een half uur. En wat nog opvalt is de A256 Goes richting Zierikzee bij Wolfhardsdijk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. In Breda en de rest van West-Brabant is het aantal explosies en pogingen daartoe nauwelijks afgenomen. Landelijk waren er in de eerste helft van dit jaar 581 incidenten, 124 minder dan een jaar eerder. Volgens de politie blijft het aantal in deze regio redelijk stabiel. Daarom wordt een speciale coördinator aangesteld om de aanpak van explosies beter af te stemmen. De 77-jarige muzikant Stephen Wilkinson slaapt in Breda al langere tijd in een tent, omdat hij geen vaste woonplek heeft. De zanger en multi-instrumentalist trad jarenlang op met verschillende bands, maar wacht nu op hulp van de gemeente Breda. Volgens mensen om hem heen komt een geschikte woonplek nog niet van de grond. Zij willen voorkomen dat Wilkinson op zijn leeftijd opnieuw een winter buiten moet doorbrengen. De gemeente lijkt nu wel in contact te zijn met de IND. Breda wil de komende 4 jaar ongeveer 7000 nieuwe woningen bouwen om het woningtekort aan te pakken. Maar binnen de bestaande stad wordt het steeds moeilijker om geschikte bouwlocaties te vinden. Daarom kijkt de gemeente onder meer naar plekken waar gebouwen kunnen worden vervangen, buurten dichter kunnen worden bebouwd en gebieden een nieuwe functie kunnen krijgen. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files in het zuiden van het land, de meeste vertraging op de volgende wegen, de A16 Breda Rotterdam. Voor Dordrecht bij de wegwerkzaamheden is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 25 minuten. Op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht, daar is een ernstig ongeluk gebeurd ter hoogte van Moerdijk. De weg is dicht tot zeker vanavond 8 uur. Omrijden kan via de Haarlem-Vlietbrug over de A59 en de A29. En tenslotte valt op de A27 Breda Gorkum. Voor de brug bij Gorkum 6 kilometer. Meter file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Roparun. Doneer vandaag.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Een 35-jarige Nederlander is doodgevonden in een hotelkamer net over de grens in het Duitse Rees. De politie gaat uit van een geweldsmisdrijf en zoekt een verdachte. Volgens Duitse media is het slachtoffer mogelijk gewurgd. De man werd levenloos aangetroffen nadat hij niet uitcheckte. Over de toedracht van het geweldsmisdrijf is verder nog niets bekend. Er is ook nog niemand aangehouden. Wel kwam een man samen met de Nederlander bij het hotel aan en ging daarna met hem mee naar zijn kamer. Op het Malawi-meer in Zuidelijk Afrika wordt gezocht naar 4 vermiste Nederlanders. Ze verdwenen nadat ze gisteren met een speedboot vanuit Tanzania naar Malawi waren vertrokken. Ook 3 lokale bemanningsleden zijn vermist. Hulpdiensten zijn een zoekactie gestart. De autoriteiten hebben vissers en andere schippers gevraagd om elk teken van het vaartuig of de opvarenden te melden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent de families consulaire bijstand en heeft contact met de lokale autoriteiten. Ook in Nederland neemt het risico op natuurbranden de komende dagen toe. Volgens de brandweer zijn de natuurgebieden door de aanhoudende droogte nog altijd kurkdroog. En als het warmer wordt en de wind aantrekt, kan de situatie snel verslechteren. De brandweer roept daarom alle recreanten en andere bezoekers van natuurgebieden op om extra voorzichtig te zijn. Nederland is volgens deskundigen nog onvoldoende voorbereid als er meerdere grote natuurbranden tegelijkertijd plaatsvinden. En de Duitse bondskanselier Merz zegt dat de aanslag tijdens de Pride in Berlijn van zaterdagavond niet zonder gevolgen mag blijven. Zo wil hij laten onderzoeken hoe de verdachte ongehinderd kon toeslaan. Volgens Merz was de aanval gericht tegen de queergemeenschap en de open samenleving van Duitsland. De 21-jarige verdachte werd gisteren een dag na de aanslag door de politie doodgeschoten. Hij was al eens veroordeeld en zou zich hebben willen aansluiten bij terreurgroep Islamitische Staat. Het weer, toenemende bewolking, maar wel droog, ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt met een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen blijft het droog met 's middags volop zon bij 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A16, Breda richting Rotterdam. Bij de wegwerkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een half uur. A17, Roosendaal-Dordrecht, daar is de weg dicht tussen Zevenbergen en Moerdijk door een ernstig ongeluk. En dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. En de A27, tenslotte Breda-Gorkum. Voor de brug bij Gorkum, daar rijdt het langzaam over 6 kilometer en dat kost je een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Bij het bedrijf Steel Production Group aan de Gooikensdam in Oosterhout is vrijdagmiddag brand uitgebroken. Dat meldt Veiligheidsregio Midden-West-Brabant. Het vuur ontstond rond 4:30 in een machine in de loods. Alle aanwezigen konden het pand op tijd en ongedeerd verlaten. De brandweer zette een grote ventilator in om de rook uit het pand te krijgen. Rond 4:15 was de brand onder controle. NAC Breda heeft de 34-jarige Mats Seuntjes gecontracteerd. De creatieve middenvelder kon transfervrij over nadat zijn contract bij FC Groningen afliep. Voor Seuntjes is het een terugkeer bij de club waar zijn professionele voetbalcarrière ooit begon. Technisch directeur Peter Maas noemt de komst van de ervaren speler een belangrijke versterking voor de selectie. Seuntjes spreekt zelf van een warm weerzien en kijkt ernaar uit om voor de club te knallen. Een motorrijder is vrijdagavond gewond geraakt aan de Emerparklaan in Breda nadat hij de controle over zijn voertuig verloor. De man raakte van de weg en kwam hard tot stilstand tegen een boom. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De zwaar beschadigde motor is door een bergingsbedrijf weggehaald. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A16 bij de Rotterdam. Voor Dordrecht, althans voor de Moerdijkbrug beter gezegd. Bij de werkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. De vertraging een half uur. En de A17, Roosendaal, Dordrecht. Bij de Moerdijk is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg is op dit moment ook dicht en het gaat waarschijnlijk tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda Nu. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de brand in de Gironde bij Bordeaux ongekend is. Het vuur een eigen leven leidt en zich volledig onvoorspelbaar gedraagt. Dat komt door de combinatie van het weer en het feit dat er veel dennenbomen staan. Die branden veel sneller dan bomen met bladeren. Tot nu toe is zo'n 40.000 hectare verwoest. Het bosbrandseizoen duurt volgens de Europese Commissie misschien wel tot november en de schade zal alle records overtreffen. De Spaanse koning Felipe is in Peru aangekomen om de beëdiging van de nieuwe president bij te wonen. Dat is morgen. Dan neemt de rechtse Fujimori het presidentschap over van interim-president Balcazar, die vandaag nog een gesprek heeft met koning Felipe. Peru was onderdeel van het Spaanse koninkrijk en het is traditie dat de koning van dat land aanwezig is bij de installatie van een nieuwe president. Een 35-jarige Nederlander is doodgevonden in een hotelkamer net over de grens in het Duitse Rees. Het slachtoffer is mogelijk gewurgd en de politie zoekt een verdachte. De man werd levenloos aangetroffen nadat hij niet uitcheckte. Over de toedracht van het misdrijf is verder nog niks bekend. Er is ook nog niemand aangehouden. Wel kwam een man samen met de Nederlander bij het hotel aan en ging daarna met hem mee naar zijn kamer. Op het Malawi-meer in Afrika wordt gezocht naar 4 vermiste Nederlanders. Ze verdwenen nadat ze gisteren met een speedboot vanuit Tanzania naar Malawi vertrokken. Ook 3 lokale bemanningsleden zijn vermist. De autoriteiten hebben vissers en andere schippers gevraagd elk teken van het vaartuig of de opvarende te melden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent de families consulaire bijstand en heeft contact met de lokale autoriteiten. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A16 bij daar richting Rotterdam. Bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug bijna 20 minuten vertraging. En de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Moerdijk is een ongeluk gebeurd vanmiddag al. De weg is nog altijd afgesloten. Dat gaat tot zeker vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via de Haarlemmerbrug over de A59 en de A29. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is

Harry Styles, As It Was. Daarvoor hoorde je Stefania met Do You Want It. Natuurlijk de mix van I Want Your Soul. En je luistert naar het Studiecircus met mij, Thijs. Hey, en ik heb even een dingetje. Want ik heb zoveel zin in de komende tijd. Het is gewoon lekker weer. De zon schijnt. Nu, als ik nu naar buiten kijk achter mij, dan zie ik letterlijk de zon op mijn dakje schijnen. Het is gewoon fantastisch. En die sfeer, die wil ik naar jou gaan overbrengen de komende 2 uur. In het Studiecircus wil ik je helemaal meenemen naar die zomerse, ja, die zomerse tijden. We willen gewoon even lekker met z'n allen nergens over na hoeven denken en gewoon, ja, genieten. Dus dat wil ik gaan doen met je. De komende, ja, 2 uur zal ik bij je zijn. Ik heb van allerlei leuke nummers voor je klaarstaan. En natuurlijk de house hit of de house hit of house hit mogelijk gek heb ik natuurlijk voor je. Die komt er zo allemaal aan. Verder gaan we het ook nog hebben over wat je nou moet doen op het moment dat je zeg maar een lunch cadeau krijgt. Vraag je dan nog om een tikkie of eigenlijk niet meer? Die discussie wil ik later met je aangaan. Nogmaals, ik heb vooral gewoon heel veel goede muziek die ik met je wil gaan delen. Zo ook het komende nummer Friendly Ghost van Friendly Ghost met het nummer Fan the Flame. Ja, ik ben er zelf echt helemaal dol op. En je gaat er nu naar luisteren. Hier in het Studiecircus.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Duf met uiteraard Gijke erbij. Want anders, ja, anders is het niet de goede Zoutenlandenmix natuurlijk. Ik hoop dat ik al een beetje zomer bij je naar binnen heb gebracht. Of je nou op werk bent, in de auto zit of misschien thuis. Nogmaals, mijn doel deze komende 2 uur is de zomer naar jou brengen. En dat ga ik ook doen met de volgende House Hit of...
1: House Mogelijk Gek!
0: In House Hit of House Het Mogelijk Gek heb ik een oud nummer dat in een nieuw jasje is gestoken. En de vraag is, is het een House Hit? Is dat nieuwe nummer, is dat een House Hit geworden? Of is het House Het Mogelijk dat ze dat nummer, dat oude nummer, zo verkracht hebben? En ik heb er weer eentje gevonden, jongens. En... Het is een nummer uit 1979. Ja, en hij klinkt als volgt. Ja, echt wel een heerlijke discoplaat. Ik zeg trouwens 1979, maar dit is de remastered versie uit 95. Ja, het is een discoplaat van Sister Sledge. Maar als je goed luistert, dan zou het ook zomaar een andere artiest kunnen zijn. Dit zijn namelijk dezelfde producers. De producers die dit nummer hebben gegeven eigenlijk aan de Sister Sledge. Die zijn ook de producers van Chic. Ja, natuurlijk een superbekende disco-naam ook. Van Le Freak, Good Times. Dus... Het is niet gek dat dit een hit is geworden. En het grappige is, ze hebben 1 album. Sister Sledge heeft 1 album samen met de producers van Chic uitgebracht. Dat heet, het album heet We Are Family. Daar zitten 4 nummers op. We Are Family, Thinking of You en... He's the Greatest Dancer en dus Lost in Music. En dat zijn hun 4 grootste hits. Verder hebben we eigenlijk weinig meer gehoord van Sister Sledge. Maar ja, Chic heeft hier nogal wat invloed op gehad. Zo kun je het wel stellen. Maar... De vraag is natuurlijk, dit is het origineel, maar wat is nou een hit die dit kan overtreffen? Nou, ik heb even mijn best gedaan, maar ik denk misschien wel er een gevonden te hebben. Ik ken namelijk het origineel minder goed dan de remix die ik je zo ga laten horen. Het is van een Britse DJ genaamd Joshua. De intro klinkt als volgt. Klinkt er al een beetje hetzelfde. Het is een Britse DJ. Ook Magdalena is nu 1 grote hit van hem met ruim 20 miljoen streams. Hij is nu aan toeren in Amerika. Ah, en dit is dus zijn remix. Joshua, Lost in Music.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda.

0: Lucky Blue Alone. Om 6:45. Bij Breda nu in het Studiecircus.
1: Beleef de zomer samen met Breda nu.
0: Ja, en dadelijk ga ik jou... Dadelijk heb ik toch... Microfoon weer eventjes. Ja, daar zijn we weer hoor. Dadelijk wil ik je gaan vertellen over een festival. Wat zo bizar is, want je wordt daar helemaal zeiknat gespoten door water. Ga ik je dadelijk meer over vertellen na het lokale nieuws. Voor nu wil ik lekker die zomerse sferen wil ik er nog eventjes lekker inhouden. Dus dat gaan we ook zeker doen met mijn persoonlijke... Ja, dit is voor mij de ideale zomerplaat. Ik heb het over... Ja, de intro zegt eigenlijk al genoeg. Komt-ie aan. Ja, dit is... Grandioos! Another... Ja... Moet ik nog meer zeggen? Eigenlijk niet. Als je het over zomer hebt, dan moet dit nummer nog bij. Talk to you, another.

0: talk to you another. Hier bij Breda Nu. Ja, nogmaals, ik zeg het al. Dit is voor mij de ideale zomerrit. Maarten, jij bent ondertussen aangeschoven. Jij bent hier volgens mij ook al fan van, hè?
1: Ja, die draaien we inderdaad ook regelmatig op de vrijdagavond.
0: Ja, maar we hebben spijtig nieuws. Dat zal de komende tijd minder zijn, ben ik bang. Want we gaan met Breda Nu verhuizen. En dat kost helaas wat tijd.
1: Ja, we gaan de kiet verkassen.
0: Dus we zijn komende maand niet op zender. Dus mij hoor je op de maandag de komende paar weken. Ga je mij niet meer op de maandag horen. Je gaat me namelijk helemaal niet meer horen. Maarten ga je op de vrijdag niet meer horen in de weekendboost. Helaas.
1: Ja, een maandje niet, hè? Augustus.
0: Daarom. Dus dan heb je ook iets om naar uit te kijken, hè?
1: Het is ook wel even lekker, zo'n maandje vakantie, moet ik zeggen.
0: Ja, het is.
1: Ja, jij hebt net vakantie gehad.
0: Ja, dat klopt, ja. Ik kom heerlijk uit Bretagne, jongens. Het was genieten.
1: Het is een beetje het enige stuk in Frankrijk waar geen bosbranden waren, volgens mij.
0: Zo, nee. Ik ben daar heel goed weggekomen, inderdaad. Er gebeurde een heleboel. Maar waar ook een heleboel gebeurt, is natuurlijk bij ons in de regio. Maarten, wat is er allemaal aan de hand?
1: Ja, minder mensen die rijden onder invloed in Bretagne. Is in de eerste helft van 2026 het aantal verkeersboetes dat wordt uitgeschreven voor rijden onder invloed van drank of andere verdovende middelen gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de politie die geanalyseerd zijn door vergelijkingswebsite overstappen.nl. In totaal werden in de eerste 6 maanden 258 bekeuringen uitgeschreven voor het rijden onder invloed, terwijl dat in dezelfde periode vorig jaar nog 302 waren. De daling gaat in tegen de landelijke trend. Over heel Nederland steeg het aantal boetes voor rijden onder invloed juist met 2,2%. De meeste bekeuringen die werden uitgeschreven in Rotterdam. In Utrecht daalde het aantal boetes het hardst. Daar werden dit jaar zo'n 25% minder boetes uitgeschreven in deze categorie.
0: Maar op zich goed nieuws voor de Bredanaren. We zijn goed bezig.
1: Dus het is dus lekker veilig op de weg in dat opzicht, zou je kunnen zeggen. Ja, goed. Een 36-jarige man uit Oosterhout is aangehouden bij politieacties tegen zwaar vuurwerk in de regio Den Haag. In totaal hield de politie 9 verdachten aan tijdens acties in mei en juni. Daarbij werd ruim 825 kilo vuurwerk in beslag genomen. Onder de vondst waren ook 50 cobra's met meer dan 250 gram flitspoeder per stuk. Het vuurwerk lag opgeslagen in woningen, kelderboxen en schuren in woonwijken. Op de tuinbouwweg in Maden is zondagavond een persoon zwaar gewond geraakt. Het is niet helemaal duidelijk wat er is gebeurd, maar naast het slachtoffer werd een elektrische step gevonden. Een traumahelikopter werd opgeroepen om medische assistentie te verlenen. Het slachtoffer is onder politiebegeleiding met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt het ongeval. Er zouden geen getuigen zijn van het ongeval.
0: Dan hebben we ook nog het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het blijft droog bij een minima tussen 12 en 15 graden. Dinsdag schijnt de zon uitbundig en het wordt 25 graden op veel stranden tot 30 graden in het zuiden. De wind is zwak of matig uit een zuidwestelijke richting. Woensdag verloopt in de meeste regio's tropisch warm met 30 graden of meer. De warmste plekken zijn maxima tot zeer lokaal 35 graden. Daarbij is er veel zon. De dagen daarna volgt langzaam verkoeling door een westenwind. Ja, het wordt ook hier in Nederland een stukje warmer.
1: Nou ja, en als je het over heatmaps zou hebben, hoe warm het is op de weg. Nou ja, qua files neemt het in ieder geval op dit moment af. De spits is op zijn retour. Even een hele uitgebreide manier om dat te zeggen. 2 files die staan er nog hier in de regio. Dat is op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. Daar verlies je nog 6 minuten van je tijd. En op de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam. Dat is tussen Numansdorp en afrit Oud-Beijerland. Daar verlies je nog 5 minuten van je tijd. Ja, en op het spoor even opletten geblazen. Want door werkzaamheden vanaf morgen tot en met zaterdag 8 augustus... rijden er tussen Breda en Tilburg geen treinen en bussen. Nou, waar ook geen treinen rijden tussen Amsterdam en Uitgeest. Dat komt door een wisselstoring op dit moment. Treinen daar rijden rond 8:30 weer normaal. Nou, Almelo-Hardenberg, ook daar rijden geen treinen vanwege beperkingen. Materieel inzet tot 7:30. En tussen Hengelo en Oldenzaal zijn door een defecte trein inmiddels de beperkingen voorbij. Treinen daar, die rijden we normaal 5:45. Dus de vertraging daar neemt af. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit onze stad, kijk op onze website en social media kanalen.
0: Dankjewel, Maarten.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Leaving. Hey, en ik ging je vertellen over een festival waar je echt zeik en zeiknat werd gemaakt. Nou, wat is dan precies dat festival? Het is in Zuid-Korea. En misschien gaat er nu ergens al een belletje rinkelen. Want Zuid-Korea, ja, die houden natuurlijk van hun muziek. K-pop is natuurlijk helemaal het ding daar. Maar er was al een aantal jaren terug, voordat K-pop Europa bereikte, één artiest die daar echt de scene helemaal op zijn kop zette. Nou, wie was dat dan? Dan heb ik het natuurlijk over Psy. Bekend van Gangnam Style. Je weet wel dat dansje. Ja, iedereen kent het. Ik hoef dit niet uit te leggen. In ieder geval, Psy, die is nog steeds gewoon super relevant daar in Zuid-Korea. En hij heeft elk jaar een festival dat een kleine 2 maanden duurt. Dat is echt bizar. 27 juni tot 23 augustus heeft hij het festival genaamd Summer Swag. Nou, natuurlijk super gave naam. Maar dat festival is dus heel bijzonder, want ja, Psy is gewoon de main man daar, maar hij neemt ook allemaal gasten mee. Vorig jaar kwam Rosé bijvoorbeeld langs. Toen ging echt iedereen helemaal stuk. Maar wat is nou het hele vette aan dit verhaal? Je hebt dus een festival met Psy, een artiest die dus eigenlijk 2 goede nummers heeft gemaakt, daarna een beetje verdwenen is. Maar iedereen wordt er helemaal gek van, omdat ze dus waterkanonnen hebben. Iedereen moet daar in het blauw naartoe, in blauwe kledij. En dan worden ze gewoon helemaal ondergespoten met waterkanonnen. Zeg maar, er zal ook al vuurwerk zijn, maar het vuurwerk wordt eigenlijk vervangen door gewoon water. En het is zo'n vet beeld. Je moet het echt even op TikTok, YouTube, weet ik wat voor wat je gebruikt, moet je het echt even een keer opzoeken. Het is zo'n gaaf beeld. Ja, en die Koreanen die gaan natuurlijk echt helemaal los. En als dan Gangnam Style in wordt gezet, dan natuurlijk al helemaal. Maar zoals ik al zei, er waren ook veel gastartiesten. En vorig jaar kwam Rosé kwam langs. En dat is een bekende Zuid-Koreaanse artiest. En die heeft vooral 1 nummer die je wel zou kunnen kennen. En daar is eigenlijk de intro zegt al genoeg. Dit is Apeta.
1: 장이야, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

0: Martin Garrix met U2. En dat is eigenlijk wel een hele bijzondere samenwerking. Afgelopen weekend op Tomorrowland lanceerden ze dit nummer. Fireflies heet het. En ze lanceerden dit nummer met gitarist The Edge van U2 live op Tomorrowland. Dat is natuurlijk super vet voor Martin Garrix, maar natuurlijk ook voor The Edge. Ja, op de mainstage van Tomorrowland. En ja, ze hebben het nummer uitgebracht. Fireflies heet het. Ik vind het een lekker nummertje hoor. Daarvoor hoorde je dus Rosé met Bruno Mars met Apete. En nu is het moment dat ik je ga vertellen over de studententrack. Dit is het segmentje waarin ik je vertel welke hits op dit moment echt heel goed zijn. Of in ieder geval die heel populair worden. Vorige week had ik het over het Wiegelied, dat die weer on a rise is. En ik heb ook al wat andere nummertjes hier genoemd, waar ik toch wel gelijk in had, die het ook uiteindelijk zijn geworden. In ieder geval een hitje zijn geworden. Het nummer waar ik nu over ga praten is ook echt... Ja, die gaat door het dak heen. Dat kan niet anders. Ik heb het over Ray en Beer. Ik wil het alweer op zijn Engels uitspreken. Nee, Ray en Beer. Ze gaan onder de naam Raymond Vlierkes en Berend Serban. Ze hebben twee nummers op dit moment uitgebracht. En ze zijn nogal apart. Nogal een carnavaleske sfeer, zoals je dat dan noemt. Fluitje was hun eerste hit. Ging over voordat je de kroeg uit gaat, toch nog één fluitje pakt. En dat die je altijd nekt. Maar ze hebben nu een tweede hit. Zonnebank heet die. En geloof me, echt, als deze twee artiesten live optreden, dan gaat het dak eraf. Wel bijzonder. Het zijn niet zomaar twee random gasten die ineens doorbreken. Nee, ze zijn al wel redelijk bekend. Vooral eentje. Die heet dus helemaal geen Ray, Raymond Vlierkes. Nee, die heet eigenlijk Teun Stokkel. En nou, wie is Teun Stokkel? Dat was een bekende kindacteur. Die deed bijvoorbeeld De Vloer op Junior. Heb je hem kunnen zien? Roentvonk, Welkom bij de Romeinen. Daar was hij gewoon acteur in. En nu heeft hij al zijn haar eraf geschoren. Als je hem googelt, dan zit geen haar meer op. Dat is wel duidelijk. En hij maakt dus muziek onder een andere naam. Nogmaals, het is een beetje bijzondere muziek, maar wel heel leuk, vind ik. Het heet dus Zonnebank. Overigens, na Zonnebank heb ik ook nog een lekker nummertje voor je. Een beetje in dezelfde sfeer. Dus zet je radio maar vast een stukje harder. Dit zijn Ray en Beer met Zonnebank.
1: Ik steek

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Premier Netanyahu van Israël is onderweg naar Washington voor een ontmoeting met president Trump. Volgens Netanyahu gaat het gesprek over bescherming van de Israëlische veiligheid en het uitbreiden van vrede in de regio. De afgelopen tijd waren er spanningen tussen Israël en de Verenigde Staten. Trump had bijna een voorlopig vredesakkoord bereikt met Iran toen Israël doorging met aanvallen op Libanon, van waaruit terreurbeweging Hezbollah opereert, bondgenoot van Iran. Vanaf morgen mag er in Twente en het Vechtdal geen water meer worden gehaald uit kanalen, sloten en beken. Waterschap Vechtstromen heeft dat besloten om zoveel mogelijk water te besparen. Dit onttrekkingsverbod geldt ook voor mensen die hun tuin willen sproeien met water uit een beek. Er moet vanwege de aanhoudende droogte zoveel mogelijk water gespaard worden. Eenzelfde besluit werd eerder al genomen in Limburg, Brabant en delen van Gelderland en Overijssel. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de brand in de Gironde bij Bordeaux ongekend is. Het vuur een eigen leven leidt en zich volledig onvoorspelbaar gedraagt. Dat komt door de combinatie van het weer en het feit dat er veel dennenbomen staan. Die branden veel sneller dan bomen met bladeren. Tot nu toe is zo'n 40.000 hectare verwoest. Het bosbrandseizoen duurt volgens de Europese Commissie misschien wel tot november en de schade zal alle records overtreffen. De Spaanse koning Felipe is in Peru aangekomen om de beëdiging van de nieuwe president bij te wonen. Dat is morgen. Dan neemt de rechtse Fujimori het presidentschap over van interim-president Balcazar, die vandaag nog een gesprek heeft met koning Felipe. Peru was onderdeel van het Spaanse koninkrijk en het is traditie dat de koning van dat land aanwezig is bij de installatie van een nieuwe president. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.
10: Het is te hard.

Ciao Lucifer, baby in the back. En ik probeer nog steeds een beetje de zomer bij je, ja, bij je kamer, je auto, je werk naar binnen te krijgen. Het is 7:08. Je luistert naar Breda nu in het Studiecircus met mij, Thijs. En ik ga je dadelijk vertellen over ja, wat je nou moet doen als je gaat lunchen of gaat uit eten of iets onverwachts. En dan komt de vraag van, ja, stuur maar tikkie, terwijl je eigenlijk al weet van, ja, die gaat toch wel zeggen dat het goed is. Wat doe je dan? Ga ik dadelijk met je bespreken, ben heel benieuwd. Vooralsnog wil ik lekker die zomerse sferen wil ik erin blijven houden. En dat wil ik nu met een artiest gaan doen, die eigenlijk al, die eerst mega veel onder spotlight stond en overal te zien was. En de laatste tijd, ja, hoor ik eigenlijk maar weinig van deze artiest. Artiesten moet ik eigenlijk zeggen. Ik heb het over de band Coldplay. Die hebben ook echt platen waar je die heerlijk passen in het zomerse thema. Ook platen die er totaal niet in passen. Maar goed, die mannen maken zoveel goede muziek dat je een hele grote lijst hebt om uit te kiezen. Maar waar ik gewoon heel benieuwd naar ben, want ze zijn dus in september vorig jaar gestopt. Toen hebben ze in Wembley hun laatste show gedaan. Dat was echt enorm groot en bombastisch. En nu hebben ze ondertussen al bijna een jaar niet opgetreden. En ze hebben ook niks gepland staan of zo. Dus ik ben heel benieuwd wat Coldplay, ja, wat die allemaal van plan zijn of zo. Zijn die dan bezig met een album misschien? Ze hebben het in ieder geval heel druk. Ja goed, wat ik zei, ze blijven wel gewoon echt enorme goede hits hebben voor de zomer. En niet voor de zomer. Ook deze. Ik ben heel blij dat we deze muziek nog gewoon lekker kunnen gaan draaien. Het is 7:10. Je luistert naar het Studiocircus. Adventure of a Lifetime.

Daarvoor hoorde je Coldplay hier op Breda nu in het Studiecircus. En ik had je beloofd dat ik je iets ging vertellen over ja, wat je nou moet doen als je plotseling uit eten gaat en dan moet gaan vragen om een tikkie, terwijl je eigenlijk wel weet dat je hem toch wel, ja, dat je het toch wel gratis gaat krijgen, zeg maar. Misschien is dit mijn gierige Nederlander brein, hoor, dat nu een beetje in de weg zit. Maar ik was vanmiddag, was een huisgenootje, was aan het verhuizen. Ik lag een beetje moe en niks te doen in mijn bed. Dus ik had er eigenlijk ook helemaal niet geholpen. Onaardig van me, ja, maar het was ook niet gevraagd. Ach, laat gaan. In ieder geval, die ouders waren mee aan het helpen. En ik zat gewoon in de woonkamer, lekker te ontbijten, of ja, lunchen. Of, ja, ja, goed. In ieder geval, ik zat in de woonkamer. En opeens kwam het idee van, zullen we uit eten gaan? Dat idee had ik gemaakt met een andere huisgenoot van mij. En toen vroegen we, zo aardig dat we zijn, of de andere mensen ook mee wilden. Of die ouders ook mee wilden. Ja, die gingen mee. En ja, toen betaalden zij de rekening. En dan, ja, dan komt dus het moment, ga je dan bedanken voor het eten en voor het betalen van het eten. Dan sla je dus de vraag om een tikkie te sturen, sla je dan dus over. B, vraag je, ja, stuur maar een tikkie, hè. Terwijl je eigenlijk al weet, ja, ze gaan toch wel zeggen dat het niet zo is. Is dat dan de beste oplossing? Ja, ik denk het eigenlijk wel. Ik weet het ook niet. In ieder geval dus dat. Ja, of optie 3, je zegt niks. Dus je laat het gewoon daar een beetje zweven en dat was het. Je zegt dat het heel gezellig was. Ik weet het niet. Ik blijf het iets vinden waar ik niet helemaal over uit ben. Als je denkt, nou Thijs, wat heb jij dan gedaan? Dat laat ik even in het midden. Stuur vooral een berichtje met wat je denkt. Kan gewoon in de berichtenbox. Dan ben ik heel benieuwd wat jullie denken dat ik doe. Maar ja, het is een ingewikkelde kwestie. Ik vind het in ieder geval een hele ingewikkelde kwestie. Nu wil ik wel even doorgaan met het zomerse thema. Want jongens, ik wil de zomer bij jullie, nou bij jou, naar binnen zenden gewoon. En dat ga ik doen met een nummer dat vorige week, ja sorry, 2 weken terug volgens mij alweer, in de house zit, of house het mogelijk gek, zat. Eigenlijk natuurlijk niet helemaal eerlijk dat ik nu 2 keer hetzelfde nummer draai in mijn radioshow, maar het blijft zo'n enorm goed nummer. Dus ik blijf hem gewoon lekker draaien. Het is gewoon echt een toppertje. Het is van Spiller, Groovejet, This Ain't Love. Maar het is ook een remix, namelijk van Not Without Friends. Dit is Groovejet.

0: Deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

Think What About Us hier in het Studiecircus. En ik probeer nog steeds de zomer bij jou de huiskamer in te smijten, als het ware. Ik hoop dat Pink het een beetje gedaan heeft. Daarvoor hoorde je de Spiller met Groovejet. Toch, als het daarmee niet is gelukt, dan weet ik het eigenlijk ook niet meer. Dadelijk heb ik nog Glass Animals voor je. En Bilal Wahib komt er ook nog aan. Dus daar kun je je klaar voor maken. Het is 7:55. Straks komt het... dadelijk komt het lokale nieuws er al aan. Dan schuift Maarten hier weer aan. Net had ik dus verteld over wat je nou moet doen als je uit eten gaat. Hè? Vraag je dan van stuur maar een tikkie. Bedank je gewoon automatisch al. En neem je het risico dat de ander daar ook al van uitging. Stuur me alsjeblieft een berichtje in de berichtenbox wat jij zou doen in deze situatie. Ik ben gewoon heel benieuwd. Ik zou het... ik weet het gewoon oprecht niet. Ik vind het gewoon echt een hele lastige kwestie, oké? Dus help me daar een beetje bij. Dan doe je mij een enorme dienst. Ik hoop jou dan daarna ook nog steeds die enorme dienst te verlenen. Ik wil namelijk die zomer bij jou de huiskamer in gaan brengen. Dat ga ik nu doen met Bilal Wahib. Hij bestaat nog. Dit is Ibiza. Nou, moet al zomer zijn, toch?

0: Bilal Wahib Ibiza hier in het Studiecircus. Het is 8:01 en Maarten is bij mij aangeschoven. Goedenavond, Maarten.
1: Hi, Thijs.
0: Hey, Maarten, tikkie sturen wel niet. Dus het is even heel kort het verhaal en dan een kort antwoord, Maarten. Je gaat uit eten en je weet eigenlijk dat je dat uit eten gratis gaat krijgen. Stel je dan de vraag, stuur maar een tikkie, of denk je van nou, ik bedank alvast. Wat doe je?
1: Je vraagt om een tikkie of je bedankt alvast.
0: Ja, dus of je zegt ja, dankjewel voor het eten. Zo van, jij betaalt toch? Of zeg je nog eerst van, oh, stuur maar een tikkie. En dat die ander dan moet zeggen van, nee, is goed, ik betaal hem wel.
1: Ja, ik ga meestal die discussie niet aan.
0: Dus?
1: Met andere woorden, als ze trakteren, heb ik sowieso prima. Ik heb vaak zat gehad in dat soort situaties, als je dat je zegt, nee, ik betaal, dat ze daar juist gepikeerd om raken, weet je wel.
0: Ja, precies. Dan krijg je die eindeloze discussie weer.
1: Nee, want ik wil dit trakteren en bla bla. Ja, laat
0: dat,
1: maar gaan.
0: Precies dat wilde ik dus voorkomen. Nou goed, oké. Okay, Maarten, jouw antwoord hebben. Goed, het is iets wat mij enorm bezighoudt. Wat mij ook bezighoudt, is het lokale nieuws. Wat is er allemaal aan de hand?
1: Nou, misschien houdt de voetbal jou daarin wel heel erg bezig. Ah, want er is nieuws rondom de keeper van NAC. Want NAC Breda heeft doelman Daniel Bilica verkocht aan Portsmouth. Dat uitkomt in de Engelse Championship. De club bereikte tijdens het trainingskamp in Zeeland een overeenstemming over de transfer. Bilica speelt 66 officiële wedstrijden voor NAC en had nog een contract voor 1 seizoen. En over de transfersom doet de club dan geen uitspraken, maar wel heeft NAC een doorverkooppercentage en een bonus afgesproken. Ja, en nieuws op de Merwedebrug, want Rijkswaterstaat handhaaft sinds afgelopen weekend actief op het verbod voor vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug bij Gorinchem. Uit onderzoek is gebleken dat de boogconstructie van de brug minder sterk is dan eerder werd aangenomen. Om veiligheidsredenen geldt daarom sinds 18 juli een verbod voor zwaar vrachtverkeer. Camera's met automatische kentekenherkenning registreren overtredingen. Chauffeurs die het verbod negeren riskeren een boete van €500, exclusief administratiekosten. Lijnbussen en hulpdiensten die zijn uitgezonderd van de maatregel. Personenauto's en ander verkeer kunnen de Merwedebrug blijven gebruiken. Voor vrachtverkeer geldt een omleidingsroute via de A16 en de A15. En op de Tuinbouwweg in Maden is zondagavond een persoon zwaar gewond geraakt. Het is niet helemaal duidelijk wat is gebeurd, maar naast het slachtoffer werd een elektrische step gevonden. Een traumahelikopter werd opgeroepen om medische assistentie te verlenen. Het slachtoffer is onder politiebegeleiding met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt het ongeval. Er zouden geen getuigen zijn van het ongeval.
0: Dan hebben we ook nog het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het blijft droog bij tussen de 12 en 15 graden. Dinsdag schijnt de zon uitbundig. En het wordt 25 graden op veel stranden tot 30 graden in het zuiden. De wind is zwak of matig uit een zuidwestelijke richting. Woensdag verloopt in de meeste regio's tropisch warm met 30 of meer graden. Op de warmste plekken zijn maxima tot zeer lokaal 35 graden mogelijk. Daarbij is er veel zon. En de dagen die daarna volgen is er langzaam weer wat verkoeling en een westerwind.
1: Ja, en een zwaar ongeluk op de A17. Daar is een bestelbus op een vrachtwagen gebotst. De weg is daar momenteel afgesloten voor politieonderzoek. Er is een omleiding ingesteld. Je kunt via de A29 of de A59 en de A29 omrijden. Ja, en zit je wat zuidelijker bij Bergen op Zoom, dan kun je natuurlijk ook de A58 en de A16 pakken richting het noorden. Verder geen bijzonderheden qua files in de regio. Wel een melding vanaf het spoor, want tussen Breda en Tilburg is vanaf morgen tot 8 augustus dus geen treinverkeer. En dat heeft daar te maken met werkzaamheden. In plaats van treinen zullen daar bussen rijden. Nou, verdere verstoringen heb je tussen Amsterdam en Uitgeest vanwege de wisselstoring. Treinen die rijden daar om 8:30 weer normaal. En ook tussen Almelo en Hardenberg rijden minder treinen vanwege beperkingen in het materieel op die locatie. En dat duurt tot ongeveer 7:30. Tot zover de Breda update. Voor meer nieuws uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Dankjewel Maarten en ook voor je advies trouwens, hè?
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Glass Animals, Heatwaves. Daarvoor hoorde je Calvin Harris met Blessings. Ik ga je dadelijk vertellen over het afgelopen sportnieuws. Maar het had er net al heel eventjes over. Het is namelijk één groot transfer gebeuren de afgelopen tijd. En ik wil je daar graag gaan vertellen hoe dat nu allemaal precies zit. Want er is een heleboel gebeurd. Nou, wat is er dan allemaal gebeurd? Om te beginnen bij NAC natuurlijk. Die hebben namelijk al 4 spelers zien vertrekken deze zomer. Holtby, Kemper, Bielica en Rio Hille, die lijkt ook te vertrekken. Dus dan zijn er alweer 4 weg. En er zijn er nog maar weinig aangetrokken, om het zo te zeggen. Dus er moet nog wat gaan gebeuren. Overigens hebben we natuurlijk wel een financiële meevaller met Van Hekken, die de transfer naar Hotspur had gemaakt. Waardoor we wel genoeg te besteden hebben. Dus ik ben benieuwd wat NAC nog gaat doen. Er zal sowieso nog wel iets gaan gebeuren. Vandaag, vers van de pers, is dat Tadic, oud-voetballer van Ajax, die was in Turkije aan het voetballen en die gaat naar NEC. Die gaat naar Nijmegen toe. Heel benieuwd hoe dat gaat. Of Tadic nog een beetje kan voetballen. Die was natuurlijk van de gloriejaren van Ajax. Met het team van De Ligt en Frenkie in de Champions League toen. Ook Ter Stegen wordt gelinkt met Ajax. Is wel nog allemaal een beetje vaag. Want hij is ook mee op trainingskamp met Barcelona. Maar eigenlijk weten de kenners denken al zeker te weten dat hij wel naar Ajax gaat. Nou goed. Mourinho dan. Is de nieuwe coach van Real Madrid. Natuurlijk José Mourinho, natuurlijk een zeer bekende naam. En die is even helemaal losgegaan met het budget dat hij had bij Real Madrid. Hij heeft Dumfries natuurlijk al gehaald. Cucurella, Konaté en Bernardo Silva. 4, ja, volgens mij hele goede aankopen, maar gewoon knijterduur. En dan was hij nog niet klaar, want Diomande van Leipzig staat ook nog op de shortlist. En daar zou al een bod van 100 miljoen zijn gedaan op hem. Dus Mourinho heeft er zin in. Wel gaan ze ook wat geld waarschijnlijk in de kassa krijgen. Want Vinicius Junior, de ster bij Real Madrid, die gaat misschien weg. Naar Arsenal wordt hij gelinkt. Dat zou echt een bizarre transfer zijn. Ik las net dat het volgens mij 150 miljoen euro zou kosten. En dat zou dan de duurste transfer ooit zijn in de Engelse transfergeschiedenis. Even een andere sport dan nog. We hebben namelijk afgelopen zondag, gisteren, de laatste etappe van de Tour de France gehad. En die heeft Mathieu van der Poel gewonnen. Hij was ontsnapt samen met Pogacar. Uiteindelijk is het gelukt en heeft hij nipt aan, voor zijn andere ploeggenoten overigens, de Champs-Élysées etappe gewonnen. Wat toch wel bekend staat als eentje die je heel graag wil winnen. Ja, en het was hem gelukt. Hij was helemaal kapot. Overigens, Pogacar, die had natuurlijk gewoon met 2 vingers in zijn neus die hele Tour de France gewonnen. Nadat Vingegaard uitviel door een val. Ja, dat is vervelend. Doe je niks aan. Dadelijk wil ik je nog gaan vertellen over voor wie ik denk dat het de week gaat worden. Maar ik ga ook nog proberen die zomer zo bij je door de radio te zenden. En dat ga ik doen met... Ik ben altijd zo blij dat ik dit nummer mag draaien. Met Rain Me In. Sam Fender en Olivia Dean. Is dit nou een typische zomernummer? Nee. Word je er heel vrolijk van? Ja. Dit is Rain Me In.

Shanna Spiro, Material Lover, hier in het Studiecircus bij Breda nu. En het is over 5 tellen 7 minuten voor 8. En dat betekent dat mijn tijd hier er bijna op zit. Zoals al eerder verkondigd, de komende weken ben ik dus niet te beluisteren op de maandag. En zal het sowieso wat rustiger zijn bij Breda nu in verband met een verhuizing. Maar ik eindig mijn show altijd met 1 ding. En dat is een voorspelling voor de komende week. En vorige week had ik gezegd dat het ging over de Nijmeegse Vierdaagse. Nou, wat had ik dan precies gezegd? Ik had voorspeld dat het over de Nijmeegse Vierdaagse zou gaan en dat Nederland in het teken zou staan van de Nijmeegse Vierdaagse. Is die voorspelling uitgekomen? Best wel. Het is echt in ieder geval bij mij heel veel in het nieuws geweest. Ik heb heel veel om een For You page lopen scrollen door Nijmeegse Vierdaagse posts. Positief, maar ook negatief. Want Leeuw Kleine en Ronnie Flex die worden niet meer geboekt door de mensen van de zomerfeesten. Want er zouden jongeren zich willen verzamelen om te gaan knokken als deze artiesten worden geboekt. Controversieel. Ja, ga ik daarin mengen deze discussie? Nee. Wel ga ik een voorspelling doen voor komende week. Het is nu maandag 27 juli. En ik denk dat het komende week in teken zal staan van de Pride. De Pride is afgelopen weekend officieel begonnen. En ik denk dat deze week, dat we al deze dagen er nog veel over zullen meekrijgen in het nieuws. Helaas ook al negatief in het nieuws geweest in Berlijn. Ja, goed, dat willen we natuurlijk niet. We zetten een positief in. Ik denk dat de Pride van Amsterdam de komende paar dagen zeer positief in het nieuws gaat komen. Ik ben benieuwd of deze voorspelling uitkomt. Of deze voorspelling uitkomt, duurt wel nog eventjes voordat ik dat kan zeggen. Want voorlopig ben ik dus nog niet op zender. Maar

Ik kom erop terug. Ik zal erop terugkomen. Verder wil ik jou bedanken voor het luisteren naar het Studiecircus. Ik ga je wel nog achterlaten met twee knallers van een zomerplaat. Want nogmaals, ik hoop dat ik jou in deze twee uur een beetje zomer mee heb kunnen geven. En ja, ik hoop dat dat gelukt is in ieder geval. Ik heb erg mijn best gedaan. Ik denk dat de laatste twee nummers die ik dadelijk ga afspelen, dat die daar nog wel bij helpen als het nog niet gelukt was. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Komende weken helaas niet op zender, maar ik ben er snel weer. Kijk daar maar naar uit. Dit is Samba de Janeiro van Gino Politti. Samba. Samba.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
7: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Er is langs meerdere snelwegen in ons land een boerenprotest aan de gang tegen de stikstofplannen van het kabinet. De boeren willen hun vergunningen houden en willen dat landbouwminister Van Essen de plannen intrekt. Er staan tientallen tractoren naast de A2 tussen Vianen en Nieuwegein, langs de A16 bij de Moerdijkbrug en naast de Merwedebrug op de A27. De boeren staan bewust niet op de snelwegen omdat ze het publiek hard nodig hebben, aldus een van hen. De rechtbank in Rotterdam heeft 2 broers van 21 en 24 veroordeeld tot 2 en 4 jaar cel voor het seksueel uitbuiten van minderjarigen en mensenhandel. Hun slachtoffers tussen de 13 en 17 jaar kwamen uit Oekraïne en moesten werken in de prostitutie. De broers opereerden vanuit het huis van hun vader in Maassluis en hun slachtoffers begonnen met onder andere schoonmaakwerk en het verkopen van vapes. Maar het ging van kwaad tot erger en uiteindelijk moesten ze betaalde seks hebben. Premier Netanyahu van Israël is onderweg naar Washington voor een ontmoeting met president Trump. Volgens Netanyahu gaat het gesprek over bescherming van de Israëlische veiligheid en het uitbreiden van vrede in de regio. De afgelopen tijd waren er spanningen tussen Israël en de Verenigde Staten. Trump had bijna een voorlopig vredesakkoord bereikt met Iran toen Israël doorging met aanvallen op Libanon, van waaruit terreurbeweging Hezbollah opereert, bondgenoot van Iran. Vanaf morgen mag er in Twente en het Vechtdal geen water meer worden gehaald uit kanalen, sloten en beken. Waterschap Vechtstromen heeft dat besloten om zoveel mogelijk water te besparen. Dit onttrekkingsverbod geldt ook voor mensen die hun tuin willen sproeien met water uit hun beek. Er moet vanwege de aanhoudende droogte zoveel mogelijk water gespaard worden. Hetzelfde besluit werd eerder al genomen in Limburg, Brabant en delen van Gelderland en Overijssel. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. NAC Breda heeft de 34-jarige Mats Seuntjes gecontracteerd. De creatieve middenvelder kon transfervrij over nadat zijn contract bij FC Groningen afliep. Voor Seuntjes is het een terugkeer bij de club waar zijn professionele voetbalcarrière ooit begon. Technisch directeur Peter Maas noemt de komst van de ervaren speler een belangrijke versterking voor de selectie. Seuntjes spreekt zelf van een warm weerzien en kijkt ernaar uit om voor de club te knallen. Een motorrijder is vrijdagavond gewond geraakt aan de Emerparklaan in Breda nadat hij de controle over zijn voertuig verloor. De man raakte van de weg en kwam hard tot stilstand tegen een boom. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De zwaar beschadigde motor is door een bergingsbedrijf weggehaald. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. In Breda is de eerste helft van 2026 het aantal verkeersboetes dat wordt uitgeschreven voor het rijden onder invloed van drank of andere verdovende middelen gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de politie, die geanalyseerd zijn door vergelijkingswebsite overstappen.nl. In totaal werden in de eerste 6 maanden 258 bekeuringen uitgeschreven voor het rijden onder invloed, terwijl dat in dezelfde periode vorig jaar nog 302 waren. De daling gaat in tegen de landelijke trend. Over heel Nederland steeg het aantal boetes voor rijden onder invloed juist met 2,2%. De meeste bekeuringen werden uitgeschreven in Rotterdam. In Utrecht daalde het aantal boetes het hardst. Daar werden dit jaar zo'n 25% minder boetes uitgeschreven in deze categorie. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De vier Nederlanders en drie lokale bemanningsleden die sinds gisteren met een speedboot vermist raakten op het Malawi-meer in Afrika zijn gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat medische hulp geboden wordt en het tot een goed einde is gekomen dankzij de zoekactie van de lokale autoriteiten. De boot vertrok gisteren uit Tanzania en had moeten aankomen in de Kata Bay in Malawi. Wat er op het meer gebeurd is, is nog onbekend. Er wordt in Engelen en Bokhoven extra gesurveilleerd nadat meerdere huizen en voertuigen beklad werden met teksten tegen de opvang van asielzoekers. Die opvang is gepland op een bedrijventerrein in Engelen bij Den Bosch. De politie denkt dat in de bekladde woningen mensen wonen die voor de opvang zijn. De gemeente Den Bosch laat weten dat de bewoners worden bijgestaan waar dat kan. Tot nu toe hebben 10 mensen aangifte gedaan, maar er komen nog steeds nieuwe binnen. Er is langs meerdere snelwegen in ons land een boerenprotest aan de gang tegen de stikstofplannen van het kabinet. De boeren willen hun vergunningen houden en willen dat landbouwminister Van Essen de plannen intrekt. Er staan tientallen tractoren naast de A2 tussen Vianen en Nieuwegein, langs de A16 bij de Moerdijkbrug en naast de Merwedebrug op de A27. De boeren staan bewust niet op de snelwegen omdat ze het publiek hard nodig hebben, aldus een van hen. De rechtbank in Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 veroordeeld tot 2 en 4 jaar cel voor het seksueel uitbuiten van minderjarigen en mensenhandel. Hun slachtoffers tussen de 13 en 17 jaar kwamen uit Oekraïne en moesten werken in de prostitutie. De broers opereerden vanuit het huis van hun vader in Maassluis en hun slachtoffers begonnen met onder andere schoonmaakwerk en het verkopen van vapes. Maar het ging van kwaad tot erger en uiteindelijk moesten ze betaalde seks hebben. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Well, who's next?
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. In Breda is de eerste helft van 2026 het aantal verkeersboetes dat wordt uitgeschreven voor het rijden onder invloed van drank of andere verdovende middelen gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de politie, die geanalyseerd zijn door vergelijkingswebsite overstappen.nl. In totaal werden in de eerste 6 maanden 258 bekeuringen uitgeschreven voor het rijden onder invloed, terwijl dat in dezelfde periode vorig jaar nog 302 waren. De daling gaat in tegen de landelijke trend. Over heel Nederland steeg het aantal boetes voor rijden onder invloed juist met 2,2%. De meeste bekeuringen werden uitgeschreven in Rotterdam. In Utrecht daalde het aantal boetes het hardst. Daar werden dit jaar zo'n 25% minder boetes uitgeschreven in deze categorie. Een persoon is vrijdagochtend overleden voor de ingang van een winkelcentrum aan de Cipresstraat in Breda. Het slachtoffer werd daar onwel. Meerdere hulpdiensten kwamen direct ter plaatse om hulp te bieden. Ook een traumahelikopter werd ingezet voor medische assistentie. Ondanks de inzet van de hulpverleners is het slachtoffer ter plekke aan de gevolgen overleden. De Belastingdienst heeft vorige maand beslag gelegd op de villa van de Bredase influencer Mohamed Lamadi, beter bekend als Mobicep. Dit blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. Naast het beslag door de Belastingdienst had justitie vorig jaar al beslag gelegd op de woning in het kader van een onderzoek naar witwassen. De villa aan het Heilapark heeft een geschatte waarde van bijna 925.000 euro. Door de nieuwe maatregel van de Belastingdienst dreigt de influencer zijn huis nu definitief kwijt te raken. Lamadi zelf verklaart tegenover Omroep Brabant niet bang te zijn hiervoor en ziet de zaak met vertrouwen tegemoet. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda Nu. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap. Die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. De 4 Nederlanders en 3 lokale bemanningsleden die sinds gisteren met een speedboot vermist raakten op het Malawi-meer in Afrika zijn gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat medische hulp geboden wordt en het tot een goed einde is gekomen dankzij de zoekactie van de lokale autoriteiten. De boot vertrok gisteren uit Tanzania en had moeten aankomen in de Kata Bay in Malawi. Wat er op het meer gebeurd is, is nog onbekend. Er wordt in Engelen en Bokhoven extra gesurveilleerd nadat meerdere huizen en voertuigen beklad werden met teksten tegen de opvang van asielzoekers. Die opvang is gepland op een bedrijventerrein in Engelen bij Den Bosch. De politie denkt dat in de bekladde woningen mensen wonen die voor de opvang zijn. De gemeente Den Bosch laat weten dat de bewoners worden bijgestaan waar dat kan. Tot nu toe hebben 10 mensen aangifte gedaan, maar er komen nog steeds nieuwe binnen. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
6: Elke week hoor je op dit radiostation de beste symfonische en progressieve rock van de afgelopen decennia. In de Symfo Experience met Ad van Loon.

Welkom bij de Symfo Experience. Vandaag aflevering 582. En we begonnen met een echte symfonische evergreen uit de symfonische rock. Roundabout van Yes van het album Fragile. Op 1 augustus 1971 kwam Rick Wakeman Yes versterken. En Tony Kay, de toenmalige organist, die werd vervangen. En Rick Wakeman zette al meteen de toon, ook in dit roundabout virtuoos toetsenspel. En ook op 1 augustus, maar dan een jaar later, in 1972, verlaat drummer Bill Bruford, die op dit album Fragile nog wel prima drumde, de band voor een andere grote band uit de symfonische rock. En dat was King Crimson. We hebben natuurlijk weer een bloemlezing aan mooie symfonische rock uit het grijs verleden, maar ook recent werk. Zoals The Samurai of Prog. Ja, een collectief wat eigenlijk bestaat uit mensen uit Italië, uit Finland, maar eigenlijk uit alle landen. Want Marco Bernard is een van de centrale figuren, basgitaar. En Kimo Posti ook op drums. Het zit op elk album, maar worden vaak per album aangevuld met rasmuzikanten. Zo op het nummer wat ik nu ga draaien van het nieuwe album, The Seven Voyages of Sinbad. Sinbad is natuurlijk een historische figuur. Veel reisde en die zeven reizen worden behandeld in dat album. En de openingstrek is Guided by the Moon met prachtig vocaalwerk van Steve Unruh, die we op meerdere albums ook al mochten begroeten op The Samurai of Prog. Hier is Guided by the Moon dus.

derde conceptalbum over een klein stukje wereldgeschiedenis van Camel van, ja, met name Andy Latimer. De teksten zijn grotendeels van de hand van Latimer's vrouw Suzanne Hoover. En Colin Bass is op het album Harbor of Tears het enige vaste bandlid. Maar dat maakt de pret van het gebruik van de bandnaam niet drukken. Want er waren natuurlijk een groot aantal gastmuzikanten die ervoor zorgden dat dit album fantastisch klonk. Hier en daar ook wel wat Keltische invloeden, want het behandelt de geschiedenis van het land Ierland. Mooie muziek altijd van Camel. Past altijd prima in dit programma. Een nieuwe band is de band Unicorn Umbrellas. Opgericht door Beat Zimmerman uit Zwitserland. Het is een nieuwe formatie. En hij heeft al een rijke muzikale reis achter de rug. Want in het midden van de jaren 80... formeerde hij de neo-progband Carol. En hij verliet de band in de jaren 90. En richtte zich daarna vooral op fusion en jazz. En speelde onder andere met bekende artiesten als Ronan Keating en Matthias Reim. Met Unicorn Umbrellas keert hij terug naar de Symfo. En hij wist zelfs Michael Sadler, de illustre zanger van Sega, te strikken om de zang voor zijn rekening te nemen. Drummer Todd Zuckerman kennen we van Styx. En Zlatko Perica kennen we als voormalig lid van Tangerine Dream. En de bassist is René Maurer. En die completeert dan de band. Every Picture Tells a Story is het album wat ze gemaakt hebben. Het debuut. En daarvan Farewell.

Unicorn Umbrellas, onder leiding van toetsenist Beat Zimmerman uit Zwitserland, komt de band. Maar Michael Sadler van Sega verzorgde de vocalen op dit album. En hij zingt nog steeds net als voorheen. En ook nog wat familieleden doen nog wat achtergrondzang. Gwen Sadler en Sharon Sadler. En ook gitarist Stefan Schroff speelt gitaar op een aantal tracks. Mooi album, Every Picture Tells a Story. Heeft niks te maken met het album ooit gemaakt door Rod Stewart trouwens. Maar dat even terzijde. Ja, en verder met een gigant in het maken van rockopera's. We hebben het natuurlijk over Anthony Lucas, oftewel Arion. Hij maakte in 2002 luik een stevig album, Flight of the Migrator, en een wat meer symfonisch album, The Dream Sequencer. En The Dream Sequencer geeft mijn voorkeur, alhoewel Flight of the Migrator ook een aantal prachtige tracks aan. Maar we draaien vandaag van Dream Sequencer album draaien we een nummer met vocalen van Neil Morse, die we natuurlijk ook kennen als soloartiest, maar ook van Spock Speert. The First Man on Earth.

First Man on Earth. Van het album The Dream Sequencer uit 2000. Van Arion. Met zang van Neil Morse. Mooi project. Tweeluik. Andere heette Flight of the Migrator. Was wat steviger. Verder met Duitse duo Robert Keuler op toetsen en Dirk Krause op zang, gitaar en basgitaar, maakte in 2024 een debuutalbum, Stick Tales of Perception. En ze maken hele mooie symfonische rock, deze band. En nu is er een nieuw album, A Layman's Guide to Unobtainium. En daarvan draaien we een tweeluik, Maps Part 1 en Maps Part 2. Op het album staan ze niet achter elkaar, maar ik draai ze wel achter elkaar.

Ja, fraai hoor. Dit album van Castle Mounted Moon, een tweede album. En we draaien Maps, part 1 en part 2. Het album komt trouwens pas uit op 4 september, maar wij mochten hem al draaien. Tot slot van het eerste uur, maar blijf bij je. Na zijn er nog een uur Solution van het album Divergence uit 1972, de titeltrack.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. De 4 Nederlanders en 3 lokale bemanningsleden die sinds gisteren met een speedboot vermist raakten op het Malawi-meer in Afrika zijn gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat medische hulp geboden wordt en het tot een goed einde is gekomen dankzij de zoekactie van de lokale autoriteiten. De boot vertrok gisteren uit Tanzania en had moeten aankomen in de Kata Bay in Malawi. En wat er op het meer gebeurd is, is nog onbekend. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
11: De Simfo Experience met Ad van Loon. Elke week te beluisteren op diverse radiostations. Check facebook.com/Simfo Experience.
12: facebook.com/Simfo Experience.

Welkom terug bij de Simfo Experience deel 2. We begonnen deel 2 met dat prachtige nummer van UK. Het werd geen groot hit in 1979. Wat een prachtig nummer met die warme stem van John Wetton. Rendezvous 602. Van het album Danger Money. We hebben dit uur natuurlijk nog voor het laatst deze maand een track van het standaardalbum van de maand. En dat is van IQ, Dark Matter. En daar staat er een hele mooie epic op en die ga je straks ook horen. En nu gaan we verder met Kafeken, oftewel het project van Anthony Kaloukin uit de Oekraïne. Die is zeer creatief, deze man. Maakt prachtige symfo. En hij heeft ook weer een keur aan grote artiesten uit de symfowereld opgetrommeld voor Op die 2. The Glass of Time is de subtitel. Ron Stolt van de Flower Kings, Yogi Lang van RPWL, Marco Bloeman van Sylvan, Michel Champierre en Jean Pagot van Mystery, Carlo Walner, ook van RPWL, John Hackett, de broer van op fluit. Ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Rob Riet, doe ook nog mee van Magenta. En nog een heleboel anderen. Van dit album Omni 2 draaien we Beyond the Mirror.

prachtig. Marillion van het album Afraid of the Sunlight. De prachtige titeltrack. En als ik een top 10 moet samenstellen met nummers van Marillion, staat deze er zeker in. Een van de hoogtepunten uit een oeuvre. Ik kom 6 keer naar Nederland in oktober, maar alle 6 concerten zijn al uitverkocht. Kun je nagaan hoe populair de band hier ook is. Een prachtig project van Frank Us en dat heet Legacy Pilots. Het is zijn zoveelste album al, het is een 6e. Het is een dubbel album op vinyl of je kunt het separaat kopen op cd. Dus 2 cd's en 1 dubbel album van deze man. Camera Obscura heet het. 1 en 2 natuurlijk. En van deel 2 draai ik het prachtige I'm Running.

0: The Mirror of Galadriel. En ja, het is Lord of the Rings. Plaat gezet door Dave Brons. Samen met zijn band Brons, zoals de band heet. John Bicklands op drums en toetsen. Dave Brons op gitaren en toetsen. Hij zat ooit ook bij Iona. Daniel Day op Ierse fluiten, basgitaar en toetsen. Ja, de prachtige zang die je net hoorde was van Sally Meneer. Die tegenwoordig ook maar meer opduikt bij andere projecten. Waaronder ook als achtergrondzangeres bij de liveconcerten van Pendragon. Ja, dat dus over deze mooie album. The Fellowship heet het. En het is zeker een aanrader.
1: Het standaard album van de maand. Een classic album uit lang vervlogen tijden.
0: Ja, het is lang vervlogen tijden. Het is wel lang geleden dat dit album verscheen. 2004 IQ. We hebben er de afgelopen weken meer van gedraaid van het album Dark Matter. En nu is het tijd voor de epic van het album die 24,5 minuut duurt. Maar ongetwijfeld is het Supper's Ready van Genesis wel een inspiratiebron geweest voor IQ. Maar het is een prachtige epic en je gaat er nu naar luisteren. En die epic heet Harvest of Soul. Het is tevens de finale van het programma van vandaag. Volgende week zijn we er weer. Wie weet, tot dan.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap. Die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Ondergrondse afvalcontainers in Breda blijken met veel verschillende pasjes te openen, zoals bankpassen, OV-chipkaarten en bibliotheekpassen. De gemeente heeft dat bewust ingesteld omdat de paslezers worden vervangen en inwoners anders mogelijk voor een dichte container staan. Daardoor kunnen voorlopig ook mensen zonder Breda's afvalpas de container gebruiken. De werkzaamheden duren mogelijk tot eind 2026. Breda wil de komende 4 jaar ongeveer 7000 nieuwe woningen bouwen om het woningtekort aan te pakken. Maar binnen de bestaande stad wordt het steeds moeilijker om geschikte bouwlocaties te vinden. Daarom kijkt de gemeente onder meer naar plekken waar gebouwen kunnen worden vervangen, buurten dichter kunnen worden bebouwd en gebieden een nieuwe functie kunnen krijgen. In Breda en de rest van West-Brabant is het aantal explosies en pogingen daartoe nauwelijks afgenomen. Landelijk waren er in de eerste helft van dit jaar 581 incidenten, 124 minder dan een jaar eerder. Volgens de politie blijft het aantal in deze regio redelijk stabiel. Daarom wordt een speciale coördinator aangesteld om de aanpak van explosies beter af te stemmen. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap. Die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu. La, la, la.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Ondergrondse afvalcontainers in Breda blijken met veel verschillende pasjes te openen, zoals bankpassen, OV-chipkaarten en bibliotheekpassen. De gemeente heeft dat bewust ingesteld omdat de paslezers worden vervangen en inwoners anders mogelijk voor een dichte container staan. Daardoor kunnen voorlopig ook mensen zonder Bredase afvalpas de container gebruiken. De werkzaamheden duren mogelijk tot eind 2026. Breda wil de komende 4 jaar ongeveer 7000 nieuwe woningen bouwen om het woningtekort aan te pakken. Maar binnen de bestaande stad wordt het steeds moeilijker om geschikte bouwlocaties te vinden. Daarom kijkt de gemeente onder meer naar plekken waar gebouwen kunnen worden vervangen, buurten dichter kunnen worden bebouwd en gebieden een nieuwe functie kunnen krijgen. De 77-jarige muzikant Stephen Wilkinson slaapt in Breda al langere tijd in een tent omdat hij geen vaste woonplek heeft. De zanger en multi-instrumentalist trad jarenlang op met verschillende bands, maar wacht nu op hulp van de gemeente Breda. Volgens mensen om hen heen komt een geschikte woonplek nog niet van de grond. Zij willen voorkomen dat Wilkinson op zijn leeftijd opnieuw een winter buiten moet doorbrengen. De gemeente lijkt nu wel in contact te zijn met de IND. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: De nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio.

0: Theo, wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda Nu. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap. Die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. En dan nog het weer. Vannacht ligt een minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.